0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Chic hoorden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Petter Tielman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: Renee Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en Indie.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. Elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Wel, de Hellscore hoorden wij met de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op grond van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Cry In My Heart Out.

De Mars Girls waren dat in de weekend voor de deur. Zeker. En we zijn on top of the world met de

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21ste eeuw worden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigen tijdsjasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij het doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat dan heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

De BD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu doe ik een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen. Het was Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar op houden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Patty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Zijn jullie er weer? Ik ook. Welkom bij Dekker Radio. Michael McDonald beet het spits af, zoals dat heet. Waarom dat zo is, weet ik niet. En Tear It Up van heel lang geleden. En deze dame heet Doe. En die wil nooit meer een ander, zegt ze. Luister maar.

leuk liedje, hè? Van Doe. Uit Nederland, inderdaad. Nooit meer een ander. Nou, zo zou ik het ook doen. Nou, het orkest is al weg, hoor ik. 2017 kwam die trouwens. Dekker Radio met Michael Franks en Laura Fici. Wat een mooie combinatie. Laura Fici is een Nederlandse zangeres. Michael Franks is wereldberoemd. En hier hoor je ze met Tell Me All About It. Bij Dekker Radio ben je. Kwaliteitsmuziek.

Michael Franks met onze Nederlandse Laura Fitchie. Overigens klasgenote van mijn echtgenoot geweest. En ja, tell me all about it. En toen zong ze nog niet. In de tijd dat mijn vrouw met haar in de klas zat. Nee. Kleimans en Van Geel. Oh, die hebben iets met juf Helena. Ik ben benieuwd. Dat moet wel wat zijn. Daar gaat hij dan.

0: Patti LaBelle, Michael McDonald. On my own. En ik heb dingetje klaarstaan. Ken je hem nog? Nee? Hij heet eigenlijk Frank Paardenkoper. Maar hij noemde zich Dingetje. En hij wilde voor zijn verjaardag een Dolly Dot. Luister maar.
1: Hey, dingkerel van harte, jongen.
2: Hey, dankjewel, Dirk. Wat heb je meegenomen?
1: Nog vele jaren. Ik heb een mooie paar sokken voor je meegenomen.
2: Sorry, heb ik geen moer aan.
1: Waarom niet?
2: Ik heb een barst van de sokken. Was uit de maten, kachelglans. Ik heb alles al in huis, jongen. Weet je wat ik wil?

Mooi, hè? Dingetje, ik wil voor mijn verjaardag een Dolly Dot. Nou, vooruit er maar. Frank, daar komt hij aan, hoor. Love Me Just A Little Bit More. Een van die grote hits van de Dolly Dots natuurlijk. Bij Dekker Radio ben je.

0: Dutchie hoorde je met Good Enough. Ik daar wel eens een keertje helemaal, maar we gaan schakelen met Studio 2, want daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: lekker radio, een programma waar vaart in zit, toch? Lekkere swingende klanken van Chaka Tak. Uit 1982. Ongeveer 800 jaar geleden, ja. Nightbirds. We hebben de 3 achter elkaar beloofd. Nou, daar komen ze van hoor.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Vreemd, hè, dit? Secret Rendezvous noemen ze zich.

Nou, zeg het dan. Secret Rendezvous. Waarom is dat? Say the word. Boom uit. Ja, afgelopen. Ik vond het wel weer mooi geweest. Heel af en toe kom ik nog wel eens in Amerika, in Florida. En ik was daar een keer dat ik 's nachts op de terugweg om 3, 4 s'nachts naar het huis ging waar ik verbleef. En dan kwam je langs de Walmart. Ik denk, dat moet ik eens meemaken. Ik ging de Walmart binnen en geen kip te bekennen, zeg. Haast niet. 24/7 zijn ze open. En ze stonden allemaal niet zakkenvullers, nee, vakken te vullen. Jawel. En voor de rest geen kip te bekennen, hoor. Ze zaten echt te kijken, wat komen die lui doen? Nou ja, ik heb maar wat gekocht en toen ben ik maar weggegaan. Hier is Dino met 24/7.

De zanger van de groep Yes. John Anderson hoorde je. Surrender, geef je over aan Dekker Radio. Ja. Nee, dat heeft hij niet gezongen. Nee. Ik heb een aandoenlijk liedje klaargezet. Dat ik niet elke dag draai. Sterker nog, ik draai het maar heel weinig. Maar het is een kwaliteitsstukje van Stef Bos. En het gaat over het Hilton Hotel in Barcelona. Een droevig verhaal. Luister maar.

de zaken me, zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

Zeien zij een van de luxe paarden van een Spaanse hoerenstal. En ze geeft je de illusie dat ze zich verleiden laat. Maar dan moet je wel betalen met een goede creditkaart. Eerst speelt hij nog de onschuld, hij stelt zichzelf voor. Totdat hij in de alcohol zijn onschuld heeft vermoord. Dan vraagt hij hoe ze heet, zij noemt alleen een prijs. Opeens trekt in een vage flits een vrouw aan hem voorbij. Dan zakken al zijn hersens, een halve meter.

0: Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloot. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil. Verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster en krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Zie ze lopen hier, die man, kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktentassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de heimwee woont.
1: Mooi gedaan, Stef Bors, over Hilton Barcelona. Ja, dat is een mooi liedje. Even herrie maken nog. Jawel, dat doen we ook af en toe. Met Huey Lewis en de News. En die kunnen er wat van, hoor. En weet je hoe het heet? Her love is killing me. Oh.

0: rocking it.
1: Hey. Hey. You and Lewis in the news.
0: Yeah.
1: Her love is killing me. Nou, ik kijk op de klok. Het schiet alweer op voor dit uur Dekker Radio. Ik heb nog een nummer uit Duitsland klaarstaan, namelijk van Cappuccino. I miss you.

0: mal an, gib dem Schatten.
1: Cappuccino! And
0: es ist zu kalt.
1: Und du fehlst mir, of all God, I miss you.
2: Decke Radio!
1: Zo, ik ga zwaaien. Tot de volgende Decke Radio maar weer. Ik laat je achter bij het orkest van Bebo Silvetti. Haha! Een leuk stukje instrumentale muziek tot aan het hele uur. Tot de volgende Decke Radio. Bye bye!

0: Dek Radio. Hello. Leuk begin van Dek Radio, hè? De Chairman of the Board heette ze. En Give Me Just a Little More Time. Nou dan, uurtjes genoeg.
1: Prachtig
0: hoor.
1: Is prachtig.
0: En ik draai ze weer, hè? Die mooie songs van vroeger. En nieuw werk. Dwars door elkaar. Kan mij niks schelen, hoor. Wat dacht je nou hiervan? Terug naar 1985. Broken Wings. De groep heet Mr. Mister.

Daar mag je niet doorheen praten. Dat deed ik ook niet. Carole King, It's Too Late. Bij Dekker Radio ben je. En Briggs en Stark staan startklaar met een nieuwe. En die heet Honey.

Was die mooi of niet? Van Briggs & Stark. Honey, ik had het beloofd, hè? Bekker Radio met de groep Jurk. Ken je die niet? Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Die zijn, ja, dat is samen Jurk. Luister maar. We gaan terug naar 2010. En het gaat helemaal nergens over. Over niemand.

0: hem leuk.
1: Had je hem? Jurk en niemand. Zo is dat. Denk, laat ik eens een leuke jingle instarten. Het rode mannetje. Dat slaat op mij, hè? Ik heb roze haar.
2: Dekker Radio met Menno Dekker.

staat niet bij van wanneer. Dat is wel jammer. Marilyn McCool en Billy Davis Jr. Ik denk van 800 jaar geleden ongeveer. You don't have to be a star to be in my show. Nou ja, ik moet een beetje opschieten. Want ik heb Davina Michelle toegezegd dat ik deze zou draaien van haar.

0: Leuk nummer zeg, van Davina Michel. Heb ik eigenlijk nooit gedraaid. Deze is uit 2018, duurt te lang. En we gaan schakelen met Wiebe in Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hé, hey, ken je Olita Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

Ik denk dat hij... Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar... Ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glen Campbell. Widget Alignment.

shame. Zie je wel? Nou stoppen ze ermee. Dat durven ze niet meer. Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De singleversie.

Goed, hè? Ja, prachtig. En hier is Wolfman Jack. Een beroemde Amerikaanse DJ. Ja! Yeah.

Dus dat is helemaal geen leuke aanduiding hoor in het Amerikaans. Als je dubbel Dutch bedoelt, dan bedoelden ze geen Nederlanders, maar gewoon helemaal geen compliment. Nou, heb ik netjes gezegd, hè? Ja. Zo. Nou, Woef, ga maar op vakantie. Het heeft lang genoeg geduurd. Weet je wat ik nog klaar heb staan voor je? Deze van Cindy und Bert aus Deutschland. Jawel. Het jaar is 1973. En immer wieder sonntags. Ja.

0: Y Cindy, un día de
1: luego, En mi vida es on tax.
0: Nou, ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
2: Goodbye. Dekker Radio.
3: Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye.

En dat was hem dan de opening. Het programma Bond weer voor vandaag. Deze uit 1984. Phil Collins hoorden we voorbij komen. Against All Odds. Take a Look at Me, Mile. Fijn dat u erbij bent. Hedendaagse muziek van Ella Langley hier zo. Dit is Choosing Texas.

0: De muziek van Ella Langley hadden we hier voorbij. Choosing Texas, de titel van deze plaat. Hedendaagse country muziek in het programma. Hedendaags populair, zullen we maar zeggen. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. We gaan naar 1964 met Jumpin' Gene Simpsons. Dit is...
2: I just moved in my new house.
0: Houd het

0: Jumpin' Gene Simpsons uit 1964. Haunted House, het spookhuis. Ja, dat hadden ze daar toen ook al, hè.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 2003 met Kane. My best wasn't good enough.

0: Uit 2003, deze van Kane. My best wasn't good enough. Ja, als je je best doet en dan is het nog niet goed genoeg. Ja, wat moet je dan verder nog doen, zou je denken.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier nu in 2019. Muziek van Ailey Gatey. It's You.

0: Van Ali Gaty, It's You, de titel van het nummer.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje Nederlandse country van Kirsten Alting. Ain't the cheating kind.

0: Kirsten Alting, Ain't the Cheating Kind. Hedendaagse spiksplinter nieuwe countrymuziek.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we naar 1994 met Kirsten Hersh samen met Michael Stipe. Dit is Your Ghost.

0: De muziek van Kirsten Hersh en Michael Stipe, Your Ghost, zo heette het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling. Hoort u het allemaal voorbij komen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Peterson Lee uit 1973. Dit is Welcome Home.

We kennen het natuurlijk ook van John Paul Jong, eerder uit de jaren 80, maar deze was uit 1987. De uitvoering van Steve Allen, Love is in the Air. Keren wij terug naar de muziek van 2026 met Gracie Abrams. Good Reason.

0: De muziek van Gracie Abrams. Good Reason, de titel van de plaat. Een goede reden voor wat dan ook niet mag wezen. Wij gaan weer lekker terug in de tijd. Wat dacht je?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We hebben plastieke penny uit de doos getrokken. We gaan naar 1968. Plastic penny is dan natuurlijk. Dit is Everything I Am.

0: Even lekker terug in de tijd met deze heerlijke gouden oude uit 1968 van Plastic Penny, de band Everything I Am, zo heette het nummer.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan we naar 2007 met Pink, Nobody Knows.

0: Jazeker, de muziek van Pink, even terug naar het jaar 2007. Nobody knows, niemand weet het. Als u het wel weet, mag u het zeggen.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. En ook voor u de nieuwe Che. Dit is Love on Wings.

0: Hier werkt je van Jay. Dit was Love on Wings.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Jazeker. Maar we gaan het weer even net hier met Wax. En dit is Rosanna.

Uit 2013 alweer deze muziek van Wax. Rosanna was de titel van de plaat. We kijken op de klok. Ja hoor, zeker. Het is weer tijd om op te stappen. Het was weer een uurtje lang Bontek Uur Radio Toestel. Mijn naam Jan Bergen, ook vandaag weer met heel veel plezier de plaatjes voor u uitgezocht, gedraaid en aan elkaar gepraat. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan, dan mag natuurlijk altijd. Het gebruikelijke adres staat daarvoor open. janberg.radio@gmail.com. En dan rest mij verder u nog een hele fijne dag toe te wensen met alle leuke activiteiten die daarbij horen. En ik vertel u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 1976, Sundown, Early One Morning in May. Daarna een nieuw werkje van Ralph Bogart, Duitsstalig Zeit die niet vergeet. Ik laat er hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

De muziek van het jaar 1984. Mink de Veel hoorde u van mij komen. Demasiado Corazón, de titel van de plaat hier in het programma Bond. Fijn dat u erbij bent. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u. Het komende uur blijft u erbij. Zorg ik voor de muziek. Zo ook de hedendaagse muziek van Alex Warren. Oh.

0: tonight. De muziek van Alex Warren, anno 2026, My Rescuer, de titel van deze plaat. Fijn dat u erbij bent, nu de hoogste tijd voor...
1: Ouwe Meuk!
0: Inderdaad, we gaan terug in de tijd, het jaar 1968. Dit zijn The Notes from the Underground. Ze zijn in de kelder, down in de...

0: The Notes from the Underground in 1968. Ze zaten down in the basement.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Op naar 2002 met Vanessa Carlton. 1000 miles.

0: De 2002 muziek van Vanessa Carlton. 1000 Miles heette dat plaatje.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier nu naar 2019. Sorry, but...

0: on my way.
1: En dat waren ze Alan Walker, Sabrina Carpenter en Farruko. En het kwam uit 2019. On My Way was de titel van het plaatje. Tijd voor wat nieuws.
2: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuw werkje van Richie Sampson. I'll take

0: Ja, een lekkere nieuwe uptempo plaat van Richie Sampson. I'll Take You Back.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Na de jaren 90, point muziek van Moby, Feeling So Real.

0: Lekkere point point muziek uit de jaren 90, deze uit 1994, Moby. Feeling so real.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. En we draaien gelijk nog eentje uit de jaren 60 achteraan. We hebben wat korte nummers. Colin Blundstone al eerst uit 1972. I Don't Believe in Miracles, daarna uit 1965. The Hunters en Mr. Tambourine Man.

1983, de muziek van Dionne Warwick, All the Love in the World. Ja, Dionne Warwick, prachtige muziek gemaakt over een aantal decennia lang. En ze was ook nog eens een keer de tante van Whitney Houston, dat terzijde eventjes. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan naar 2024 met de muziek van Gabri Ponte, Sean Paul en Natty Natasha, Born to Love Ya. Like I was

0: Ja, dat was natuurlijk eventjes de voetjes van de vloer, hè? Gabri Ponte, Jean Paul, Natty Natasha en Born to Love Ya.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1965 met de Fabulous Four, de Beatles. Dit is In My Life.

0: Altijd wel leuk om die nummers van de Beatles nog een keer te horen. Deze uit 1965 in My Life. Alleen jammer dat ze dat stereo zo strikt gescheiden hebben. Het wordt er niet mooier op.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002 muziek van good old Johnny Cash. Dit is Hurt.

0: 2002 alweer deze muziek van Johnny Cash. Dat is alweer lang geleden. Een nummer wat gedeeld was. Hurt. Nog weer tijd voor wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ricky Whitley en Nielsen Southern Harmony. Dit is Halo.

0: I hear the fluttering of your wings. Angel, won't you float down next to me?
1: De muziek van Ricky Whitley samen met Nielsen Southern Harmony. Halo, de titel van hun nieuwe plaat.
2: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
1: Hoe van Velsen en zijn band uit 2012, The Rush of Life.

Op tempo muziek uit het jaar 2012 van Velzen, de band The Rush of Life, de titel van de plaat, bracht ons aan het einde van het programma Bondweer van vandaag. Dit was hem weer. Heel veel plezier. De plaatjes weer voor u klaargezet. Ik ben Jan Berg. En wilt u reageren? Dat kan en mag. janberg.radio@gmail.com is dan het adres. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel u wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan, voor zover het allemaal nog past. We gaan al eerst naar 1977 met LeBlanc en Car Falling. Daarna een nieuw werkje van Ludosius, The Light in Darkness. En daarna nog een instrumental, een nieuwe van Jay Hank, wat getiteld is Moonrider. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact

0: cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike, bitch, I wrote Stan.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
2: Dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
3: You smell fish.
2: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
3: In a minute I'll start to yell.
2: De ochtendkroeg met

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevast een duo met de Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zou het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zeggen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroeg jullie platen op, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Ooit won ons het Songfestival deze Bugsfest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de overhoorde Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

vorige keer even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Enya en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: zaken, volle gaas en volle patrouille. Hey!
1: Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brusselse. Deze Johan Verminne. En we gaan nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher. Tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was, maar... Ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love. Met Never Going Home Tonight.

0: Ja, het was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Je hoorde Jerry Reed en A Thing Called Love, het origineel. Jawel, Amerikaanse country music zanger, gitarist, liedjeschrijver en ook nog acteur. Werd geboren in Atlanta en in 1959 had hij al een hit in de Billboard Hot 100 met het nummer Soldier's Joy. In 1961 verhuisde hij naar Nashville om zich toe te leggen aan zijn country carrière. Het nummer wat je hoorde schreef hij al in 1968 en het is door meerdere artiesten opgenomen. Maar het meest bekend is het natuurlijk geworden in de versie van Johnny Cash en dat allemaal in 1972. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze laden van de kasten en deuren weer open op zoek naar die onbekende muziek en obscure B-kantjes uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals de tragiek van de muziek en natuurlijk ook onze nederpopplaat. We hebben ook deze van de Charles Kingsley creation, Summer Without Sun.

Je hoorde zogenaamde popcornmuziek van de Yoko Sisters en Magic is the Moment. Heel veel groepen die maakten dat, en zangers en zangeressen die maakten dat destijds. Maar zoveel waren ook wat onbekend. Dat was met de Yoko Sisters ook het geval. We hebben daar helaas niks van kunnen vinden. Maar zoals altijd vragen aan de luisteraar. Mocht jij daar wat van weten, kan dat ons mailen naar info@theoldiesproject.nl. En daarvoor hoorde je Tracy Pendarvis, All You Gotta Do. Geboren en getogen in Florida. Geboren op 8 februari 1936. In 1957 deed hij mee aan de talentenjacht in Gainesville, Florida. En won een eerste prijs, een platencontract bij het relatief kleine Scott label. We begonnen dit trio met de Charles Kingsley creation Summer Without Sun uit 1965. Het waren twee broers uit Wales, Charles en Kingsley Ward. Producer van het nummer is, als je een beetje goed luistert, Joe Meek. En de heren die speelden ook nog in de Dave Edmunds Love Sculpture. Met een geleerd woord. En alvorens zij de rockstudio's en Mons Mountshire gingen opzetten. Strakjes onze tragiek van de muziek deze keer met Lowell George. In zijn versie als lid van de band The Factory. Maar eerst hebben we nog deze voor je van Disraeli. What will

Righteous Brothers hoorde je en The Man With A Dream. Muzikaal duo dat niet bestond uit broers zoals de naam zou suggereren, maar dat bestond uit Bill Medley en Bobby Hatfield. Hoogtepunt van hun populariteit dat lag tussen 1963 en 1975. En daarvoor hoorde je The Brand, I'm A Lover, Not A Fighter. Ik heb het al vaker aangekaart in die Oldies Project. Als je onbekende muziek draait uit de jaren 50, 60 en begin 70, dan kan het gebeuren dat je er ook eigenlijk niet zoveel van hebt kunnen vinden of eigenlijk helemaal niks. Ook al heb je beschikking over internet en een aantal grote naslagwerken. Nou goed, dat was bij The Brand ook het geval. We begonnen dit trio met Disraeli, What Will The New Day Bring? Leden van de band, dat waren Steve Mather, Al Nelson, Thomas Strangland, Roger Everett, Steve Kurnitz en Gene Faust. Ze hebben een aantal singles uitgebracht en ook zouden er opnames zijn gemaakt voor een LP, maar die is echter nooit uitgekomen. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Zometeen onze nederpopplaat, de Limburgse formatie Windmill. Maar eerst hebben we voor je de Druids en See What You've Done.

0: onze nederpopplaat For You To Remember. Je hoorde de groep Windmill. De voortzending van de groep Opus uit Limburg. En het kwartet dat maakt in eerste instantie naam als een van de betere dansorkesten. En als begeleidingsband op platen van onder meer Armand. Met eigen repertoire krijgt Windmill de gelegenheid om in de Wisseloord Studios in Hilversum een LP op te nemen. En de bandnaam die wordt dan veranderd in Partner. En die kennen we natuurlijk allemaal van de hit Cayuta Hill. En daarvoor hoorde je Cliff Bennett en de Rebel Rousers, You Got What I Like. Engels talent uit de jaren 60 die Amerikaanse rock and roll speelde. Hij treedt met zijn band lange tijd op in de circuit naast The Beatles, The Searchers. En in 1966 wordt de groep als voorprogramma geboekt voor The Beatles. En dat tijdens hun Europese tournee. We begonnen met The Druids, See What You've Done. Een van de vele obscure Engelse bandjes dat uit het beat-tijdperk.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Lowell George. Hij wordt geboren in Hollywood en zijn eerste band heet The Factory, waarmee hij onder supervisie van Frank Zappa enige demotapes opneemt. Vervolgens speelt George korte tijd bij twee andere groepen, The Standalls en The Fraternity of Man, in welke laatste groep hij in contact komt met de Texaanse pianist Bill Payne. Voordat Lowell samen met Bill Payne in 1969 Little Feat opricht, speelt en zingt hij nog een tijdje bij Frank Zappa en zijn Mothers of Invention. Zo is hij te horen op de LP's Hot Rats en Weasels Rip My Flesh. In Little Feat bouwt Lowell George als zanger, maar vooral als slidegitarist en songschrijver, een enorme reputatie op. Hij wordt een veelgevraagde gitarist bij de plaatopname van anderen en is te horen op LP's van onder meer Robert Palmer, Bonnie Raitt, John Sebastian, Chico Hamilton, Jackson Browne en Van Dyke Parks. Kort voordat Little Feat in mei 1979 definitief uit elkaar gaat, komt Lowell George lang verwachte eerste soloalbum uit, Thanks I'll Eat It Here, uit. Hij is er, zowat van een perfectionist mag worden verwacht, erg lang mee bezig geweest. Ruim 3 jaar. Het is een fraaie plaat, door George zelf mooi geproduceerd. En misschien hier en daar zelfs iets te mooi, waarop hij te horen is in een aantal verschillende stijlen waarvoor binnen Little Feat geen plaats was. In juni 1979 begint Lowell George door de Verenigde Staten te toeren met een eigen band. Maar op vrijdagmorgen de 29e juni slaat opeens het noodlot toe. Lowell George krijgt een hartverlamming en overlijdt. En daarmee komt een veel te vroeg einde aan het leven van een van Amerika's beste en meest begaafde popmuzikanten. In de tragiek van de muziek, de groep The Factory met Smile, Your Life Begin. I don't...

0: Agnir en Night People, hoezo een obscure naam? I Found a New Love. Als een highschool tiener had Ricky Molina nationaal succes met het nummer wat je hoorde. Daarmee wist hij zelfs de hitparade te bereiken. Daarvoor hoorde Ronnie Self, Big Blonde Baby, Amerikaanse rockabilly zanger en schrijver. De solo carrière was geen succes. Nou, dat lag meer aan hemzelf, omdat hij zich te buiten ging aan alcohol. Hij was een alcoholist. En hij ook een grillig gedrag vertoonde. En daarvoor hoorde je onze tragiek van de muziek. The Factory, met onze aandacht naar Lowell George en Smile, Let Your Life Begin. Suggestie voor dit onderdeel van het programma kan je natuurlijk altijd sturen naar info@theoldiesprojects.nl. Ik heb er nog een aantal voor je, onder andere The Esquires, The Beverly Sisters, Clarence Murray, maar ook deze van Bobby Hamilton, Crazy Eyes For You.
1: I've got crazy eyes for you, baby.

The Esquires en Come On, Come On, Amerikaanse band die in 1965 het levenslicht zag. Nummer is geschreven door de bandleden Wes Horn en Charlie Snellings. Daarvoor hoorde je de Beverly Sisters Flight 1203. Nummer stamt uit 1961. Dus een Brits trio dat bestond uit de zussen Joy Chinnery en de tweelingzussen Daddy en Babs Chinnery. Nou, hun stijl was gemodelleerd naar die van de Andrew Sisters en dat is toch duidelijk te horen. Daarvoor hoorde je Clarence Murray Dancing to the Beat, zogenaamde Southern Soul muziek. Verder hebben we daar weinig van kunnen vinden. We begonnen dit kwartet met Bobby Hamilton, Crazy Eyes for You. Een van de vele eendagsvliegen uit de jaren 50. En zo zijn er nog wel meer geweest. Hey, tot zover deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij in ieder geval wel. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is onder andere deze van de Evil Ank Group. The Point Is. Ik zou zeggen, graag tot de volgende.

en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur, Nena. We hebben de wereld van de glitter en glamour, Nick Schilder, Michael Fulton, Maggie Reilly, David Bowie en Shakira. En we trappen af in 86 met de afsluitsingle van de formatie Wham, The Edge of Heaven.

0: natuurlijk ook in de uitvoering van Nena samen met Kim Wilde. Dit was het origineel uit 1984. Nena met Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. En daarmee zijn we toegekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour, met het show on you.
2: De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft rapper J per brief verzocht de hoofdstad zo snel mogelijk te verlaten na zijn concerttricks in het Arnhemse Gelredome in juni. Vanwege zijn eerdere antisemitische uitspraken wilde Halsema hem het liefst weren, maar ontbrak het haar aan een wettelijke basis om hem te dwingen. J overnachtte rond zijn optredens op 6 en 8 juni in het Conservatorium Hotel. Halsema benadrukte in de brief dat zijn uitspraken bijzonder pijnlijk zijn voor een stad die nog altijd de littekens draagt van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rox en Ahazus, Nick Schilder, Jim Bakkum, Diggy, Dex en Zoë Liefey treden op zondag 1 november op tijdens de allereerste editie van Nationale Lichtjesavond in Amersfoort. Het door KRO en CRV georganiseerde evenement staat volledig in het teken van het herdenken van overleden dierbaren en wordt live uitgezonden op NPO 1. Carsu Dommes presenteert de avond, terwijl Anita Witsier gesprekken voert met bezoekers bij de Wagenwerkplaats. De muzikale optredens worden afgewisseld met gespeelde scènes over het verhaal van Job, vertolkt door onder meer Werner Kolff, Melody Klaver en Marley van der Velden.

De Ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste pophits aller tijden. Aller tijden. Aller tijden.

Uit 1984 hoorden we Two Friends, Mike Oldfield en Maggie Reilly hier bij de ochtendshow op die o zo lekkere vrijdag 2 oktober. De opstart richting jouw weekend. Met zometeen de nummer 1 uit de top 40 van dit moment. Maar hier is de klassieker uit 1977. Hier is David Bowie met Heroes.

0: staat er een prachtige najaarsdag op het programma. Vanmiddag laat de zon zich flink zien tussen de wolkenvelden en sluierwolken. Het is heel rustig weer met weinig wind en aangename temperaturen tot gemiddeld 20 graden. Morgen openen we met optrekkende mist die lokaal sfeervolle platen oplevert. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Het kwik stijgt naar 18 graden aan de kust tot 22 graden in het uiterste zuiden. Zondag brengt wederom een rustige start met nevel en laaghangende wolken. Zodra de grijsheid optrekt, laat de zon zich geregeld zien en schommelt de temperatuur tussen de 17 en 20 graden.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Jan Jet en de Blackhearts. I love rock and roll hier bij de ochtendshow op die oh zo lekkere vrijdag. De opstart richting jouw weekend. En dat doen we met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan. Met de grootste poppet aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur 24/7. Jonas Blue en Liam Payne met Polaroid. En rond kwart voor de laatste maal als artiest van de week Phil Collins. En ook Madonna is nog in het vooruitzicht. Maar we gaan nu eerst naar het jaar 1996. Een hit voor Bette Midler. Hier is To Deserve You.

Nationaal product 1994, Leave Them Alone 24/7. Met zometeen de laatste maal Phil Collins als artiest van de week. Tot die tijd gaan we naar 2018 met Jonas Blue en Lime Pain. Hier is Polaroid. Let me tell you.

0: van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de legendarische Britse drummer, zanger en songwriter die zowel met Genesis als solo een ongelofelijke reeks wereldhits op zijn naam schreef. Phil Collins.

En we sloten af met Can't Stop Loving You uit 2002. Dit nummer, oorspronkelijk geschreven door Leo Sayer, werd door Phil Collins opnieuw opgenomen voor zijn album Testify. Met zijn warme en toegankelijke popgeluid groeide de single uit tot een van de grootste radiohits van het najaar. De track bleef maar liefst 18 weken lang in de top 40 genoteerd staan en behaalde een ijzersterke derde

Een hit uit 1989 van de Queen of Pop, Jordan Charis, hier bij de ochtendshow, waar we ons klaarmaken voor het tweede uur, die we aftrappen met Silver Patchouli, Around My Dream. Verder het komend half uur Mike Anthony, Patricia Pai, de wereld van de Glitter en Glamour, Monique Smit, Florida en Robin Fink, Meat Love en Ella Langley. Dat straks in deel 2 van de ochtendshow. Dit uur heb ik er voor je de Dire Straits met Walk of Life. Maar eerst uit 98, The Temper. Here's Feel It.

Albert Pazzoli, Around My Dream, bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 2 oktober 2026. Met het komend half uur Patricia Pai, de wereld van de glitter en glamour, Monique Smit, Florida en Robert Fink, Meatloaf en Ella Langley. En we trappen af in 1982 met Mike Anthony en Why Can't We Live Together.

0: In 1977 had ze al een vooruitziende blik over Adam Curry gesproken dan. Who's that lady with my man? Je hoorde Patricia Pai hier bij De Ochtendshow. Waar we toe zijn gekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour. Met het show news.
2: Megan Thee Stallion vreesde voor een beroerte toen ze afgelopen maart onwel werd... tijdens haar optredens in de Broadway musical Moulin Rouge. De 31-jarige rapper belandde in de ziekenboeg nadat haar gezicht en handen verstijfden. Wat in het ziekenhuis bleek te wijten aan oververmoeidheid en een paniekaanval. Hoewel de Savage-zangeres na 2 dagen alweer op de planken stond om niemand teleur te stellen, besloot ze uiteindelijk haar extra activiteiten te schrappen. En 2 weken eerder dan gepland te stoppen bij de musical om rust te nemen. Monique Smit gaat zich de komende tijd richten op het uitbrengen van meer kindermuziek. Dat onthulde de zangeres afgelopen maandag bij de uitreiking van de BUMA NL Awards in Tilburg. Vlak nadat ze met haar kindershow Mega Kids Disco in een uitverkochte AFAS live stond. Naast haar kinderprojecten werkt Smit ook aan nieuwe solomuziek en samenwerkingen met collega-artiesten. Het is haar bedoeling om voortaan elke 3 tot 4 maanden een nieuwe single uit te brengen.

Eentje hoorde, I don't like it, I love it. Met zometeen een hit uit de top 15 van de top 40 van dit moment. Tot die tijd de klassieker uit 79. You took the words right out of my mouth. Hier is Meat Love.

0: van de top 40 stationair blijven staan op nummer 5 in de 8e week. Ella Langley met Choosing Texas. Wij zijn zo terug met Nasty van Janet Jackson. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 2 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we lokaal grijs, maar al snel klaart het op en staat er een prachtige najaarsdag op het programma. Vanmiddag laat de zon zich flink zien tussen de wolkenvelden en sluierwolken. Het is heel rustig weer met weinig wind en aangename temperaturen tot gemiddeld 20 graden. Morgen openen we met optrekkende mist die lokaal sfeervolle platen oplevert. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Het kwik stijgt naar 18 graden aan de kust tot 22 graden in het uiterste zuiden. Zondag brengt wederom een rustige start met nevel en laaghangende wolken. Zodra de grijsheid optrekt, laat de zon zich geregeld zien en schommelt de temperatuur tussen de 17 en 20 graden.
2: Werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbols-Veugen.

prachtig, Nasty van Janet Jackson. En zij bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 2 oktober 2026. Met het komend half uur de Ranald Girls, Deep Blue Something. Rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Verder hebben we Beth Midler in My Back en Mattia Bizar in het vooruitzicht. Met nu uit 1991, Wholehearted, hier is

even al. Deze Ronald Cole scoorde deze hit in 1989 uit Rudder Jack. Met zometeen de historische popnieuwsfeitjes. Nu is Deep Blue Something. Dit is Breakfast.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 2 oktober 1982. Dire Straits bereikt de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met de epische rocksingle Private Investigations. Het atmosferische nummer is afkomstig van het eveneens zeer succesvolle album Love Over Gold. 1971. Rod McCune bezet de hoogste positie van de Nederlandse top 40 met Soldiers Who Want To Be Heroes. De Amerikaanse dichter en zanger scoort hiermee een opmerkelijke protesthit in Nederland. 1993. Bitty McLean stijgt naar de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met zijn reggae-cover It Keeps Raining Tears From My Eyes. De Britse zanger weet de klassieker van Fats Domino om te toveren tot een grote swingende night.

4 jaar geleden een hit voor Ima Beck, The Belly Dancer. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze vrijdag 2 oktober 2026. We gaan er even 2 dagen tussenuit. Even lekker genieten van het weekend. En anders

geur en smaak van verse koffie. Ik ga je alvast een heel fijn weekend toewensen en heb nog voor je in het vooruitzicht Keiko en Ella Allison met Here For You. Maar is dat 86 wat zomerse klanken van Mattia Bizar met Dizento.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

0: Hier zijn we weer met de gids met de glimlach natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, onze Kees kan dat ook heel mooi zeggen natuurlijk. Heel bijzonder goede vrijdagmiddag. Het weekend start hier nu, dit moment. Ja, inderdaad al. Iets over 12 uur. Dit is de nieuwe aflevering van de Lunchbreak. De laatste voor deze week natuurlijk. En we begonnen met een lekkere uit het Dorpsoom Festival. De Belgische Sandra Kim en Jaime Levy. En we hebben nog meer Belgisch staan natuurlijk. Hè. Ja, al vandaag wel. Hier is deze van Ramon van het Groene Woud. En hier is hij met Je veux de l'amour.
1: Ja, dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

En Radio roepen op een vrijdag. Wel, ja, dat word je helemaal. Een weekend stil van natuurlijk. Hè. En daarna wel een klein beetje stress natuurlijk. Hè. Ramon van het Groenwoud en Chauffeur de l'Amour. Hier in de lunchbreak. En van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak. Tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio met de lekker verteerbare muziekjes. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de lekkere muziekje. Als je weet het, jouw radiostation is er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor jou. Helemaal gratis en voor niets. Tijd geworden voor een Nederlander. Hier is Jody Bernal en Que Si Que No.

0: Lekker nummertje natuurlijk, hè, van Billy Joel. We kennen hem natuurlijk ook van Goodnight Saigon en nog veel, veel andere grote hits natuurlijk. En dit was de longest time.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Wel, dat is geworden Edwin Starr en Happy Radio. Ja, dat is er natuurlijk naartoe waar je luistert. Happy Radio. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal gratis en voor niets voor jou hier op de radio. Het is weekend. En dat voel je, dat ruik je, dat smaak je.

En daar hebben we een extra hit van de Lunchbreak natuurlijk. Heaven is the first time. En het allemaal van Nathan Dave. Heb je al een klein beetje plannetjes gemaakt voor het weekend? Wel, je mag het ons altijd laten weten. Misschien kunnen wij ook wel iets uit die plannetjes van jou halen. Hè? Inderdaad wel. Hier is Elton John en Nobody Wins.

0: met de duizend verschillende brillen natuurlijk. Elton John met zijn mond en het allemaal met Nobody Wins. Ja, inderdaad, het kan altijd gebeuren natuurlijk. In het casino win je wel een paar keer, maar over het algemeen, zoals de statistieken zeggen, wel, dan ga je natuurlijk ook wel heel veel verliezen. Je verliest altijd meer dan dat je wint in een casino, heb ik me laten vertellen. Even terug naar de jaren 60, hier is Matthew. En dit allemaal met zijn Woodstock. Ja, inderdaad wel. Dat gekende optreden daar in Amerika.
1: A

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo inderdaad, een hele bijzondere goede vrijdagmiddag als we aan tafel zitten smakelijk eten. De lunchbreak is er nog tot het einde van 1 uur. We gaan terug naar In de Tijd met Cat Stevens. Vandaag is het Internationale Kattendag en de Years of the Cat zingt de Schotse zanger Al Stewart in de tweede persoon over een toerist die een vrouw ontmoet, naast haar wakker wordt en daardoor zijn tourbus mist. Het nummer is opgenomen in het jaar van de kat volgens de Vietnamese kalender. Hier is Al Stewart en dit allemaal met zijn Year of the Cats.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick.

Uiteraard vandaag nog eventjes onze hit-up voor deze week natuurlijk. En volgende week is het weer ex-hit-up natuurlijk. Dat is de Jonas Blue en The Age of Heaven. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is Ideo Radio. Met de lunchbreak natuurlijk tot het eerste van 1 uur. En hier is Shaking Stevens dan toch. En hey, is hier met Hey Oh Julie.

En daarna de jaren 80 met Shakin' Stevens. Hij heeft een paar grote hits gehad, waaronder deze natuurlijk. Oh, Julie. Hier is Peggy Crew. And Goes Like This. Zo direct onze artiest van deze week nog natuurlijk. Hè. Nog één keer. En dat is natuurlijk nog steeds Clouseau.

En inderdaad, dat waren heel de week onze artiesten van de week natuurlijk. En ik heb het allemaal over Clouseau, ja, uit België. En dit allemaal met hun Jij geeft me vonken en vuur. Ja, op een vrijdag zoals deze kan dat natuurlijk wel eens gebeuren. Natuurlijk, hè. Tijd voor Becky. Hier is ze met haar Aranga.

En inderdaad, Becky G en dit allemaal samen met Omega Ga. En niks heb je natuurlijk van de lunchbreak en Aranga. Altijd lekker natuurlijk, hè, Fruitsap. Ja, zeker weten. Altijd lekker en gezond, zeggen ze dan. Hier is Coco Robin en The Promise You Made.

0: inderdaad, lekkere Koch Robin. En dit allemaal met zijn Remember the Promise You Made. Wel, maak er een mooi weekend van, zou ik zeggen. En ja, we zien elkaar maar zondag terug, ja. Zondag ben ik er alweer natuurlijk met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. En maandag anders met het begin van de week.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Bedankt om te luisteren en tot de volgende.

0: De deur staat altijd open. Uiteraard, net zo makkelijk, vrienden. En het licht brandt in de hal. Oh, we kennen haar natuurlijk nog, hè. Oh, het was Berry Hapke.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom,

des te sterker de liefde. En dan die volle tank met diesel niet te vergeten natuurlijk. En ja, zo kom je nog eens ergens. The longer the distance. Hij gaat uit Nijmegen. Het was de Major Dundee Band van heel lang geleden. Of heel lang geleden is wel. Je hoort ze van toen. Lekker. De voltooid verleden fotografische tijd. Wees welkom. Ik ben aangesloten op de Middle of the Road Show.

En dat noemen ze in een grijs verleden en nog steeds soul. Ja. Lieve mensen, waarop deze avondklaas. Muziek van de Drifters en You're More Than a Number in My Little Red Book. You're More Than a One Night Stand. Oh, leek me toch duidelijk. Een duidelijk verhaal. Zometeen nog een duidelijk verhaal. En dat klinkt als zoiets als een fijne van achter de keukengordijnen. Maar allereerst is hier

0: die zegt Nile Rodgers natuurlijk, de man met de meest bekende baslijn. Heerlijk. Ja, die heeft wat producties gedaan. Chico hoorde je met Good Times. Het was 1980, uit een grijs verleden.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: En zo laten we de zon lekker uit je radio stralen. Over zon uit de radio gesproken. Ik ken nog een lekker eiland.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat slaat niet af, man.

Het was zomer 1985. Ja, een tijdje terug, Baltimora en zijn Tarzan Boy terug op de radio. Evenals de heer Hugo Waard. Die kozen we vandaag namens de productie. En dan onze, wat is het weer hier? Een soort van manager die hier rondloopt in het wild in de studio. De heer Hugo Waard. Dat is fijne voor achter de keukengordijnen. Zet ik maar op Zanzibar. Je maakt ook van alles mee. K.O.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Is de koffie alweer op?
0: Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Waar heb ik dan mijn glas gelaten?

1977. Niet alleen een mooi Dixon-jaar, maar ook een mooi, je hoort het wel, Fleetwood Mac-jaar. Fleetwood Mac hoorde je terug op de radio, midden op de roadshow, jongens, via de bekende lokale en digitale kanalen. En don't stop. Natuurlijk niet. We gaan er even lekker door. Want we hebben er zin in. Ook deze man uit Winterswijk. Dit is Daniel Sahuleka.

0: zegt dan... Bonnie Sinclair, die had twee zomerrits in 1976, ja, je geloof het niet. Ja, Dr. Bernhard. En hier zong ze lekker mee met Don Mercedes op de achtergrond als backing vocals. Ook zo'n ontroerend verhaal op de radio.
1: But I don't know about that. There's been times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: Say, I'm a lover. I'm a lover, not a buyer, not a fighter.
1: Oh, die Michael Jackson ooit, hè? Ja, geweldig. Michael Jackson en Paul McCartney en Say. Country music, Hughes Newton. En The Queen of Hearts, die plaat is stand uit 1981.

mijn lieve collega DJ zei... The tide is high. Maak er nog een hele leuke dag van.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Ziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. Dus laten we snel die liedjes voor je gaan opzetten.
3: Romandertintse, oelala.
2: En we pakken het in eerste instantie lekker klef aan. Hier is het eerste rijtje van drie. We gaan van start met Dave uit de jaren 70. Danse maintenant.
4: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.

0: Amy Winehouse. Helaas is ze niet meer onder ons, maar gelukkig kunnen we nog genieten van haar muziek. Tears Dry on Their Own. En misschien heeft ze in zekere zin wel gelijk. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80. Kiss on My List van Hall & Oates. Stond dan ook nummer 1 in Nederland. En begonnen met Dave uit de jaren 70. Dansez maintenant. Hoe zwoel en zoet kan het ook zijn. Het is tijd voor ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dit keer gaan we niet te veel terug in de tijd. We gaan naar het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit die is van Robbie Williams. Die heet Feel. Hoogste positie nummertje 2. En die week zakte hij naar een vierde plaats. Het nummer zou nog lang in de hitlijst blijven staan. Die week stond hij er al 8 weken in. En dan die kleine hit. Die is van Groove Armada. Het liedje heet My Friend. Het nummer kwam van nummertje 25. En zakte helaas naar nummertje 36. Maar stond er ook al 8 weken in. We gaan terug naar de lijst van 1 februari. De koudste maand van het jaar, week nummer 5 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

en tegelijkertijd lekker trendy. Deze van Crew, Famada en My Friend stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was van Robbie Williams, hè? En Phil, dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet de liedjes niet aan te vragen via www.ronvandersteen.nl. Ik ga wederom 3 voor je opzetten. Waaronder deze Nederlandstalige van Frans Bauer. En heb je even voor mij...

0: zingt het echt helemaal uit haar tenen. Deze Christy en Fool For You, daarvoor zelfs Robin S. en Show Me Love. Een lekker liedje uit de jaren 80. Later nog eens een keer door heel veel artiesten overgedaan in allerlei sample versies, noem het maar op, remixen. Kortom, te veel om op te noemen. En natuurlijk die lekkere Nederlandstaligen. Nou, daar zijn we ook niet vies van in de muziekfabriek van Frans Bauer. En heb je even voor mij. We gaan weer eens de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Nou, daar gaan we. Ze is geboren in New York op 2 mei 1946 als Leslie Sue Goldstein. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse zangeres-songwriter.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Op 16-jarige leeftijd had ze haar eerste hit, It's My Party. In plaats van in te gaan op de platencontracten en aanbiedingen voor films, verkoos ze een opleiding. Hierdoor kon ze alleen in de weekeinden optreden, hetgeen een rem op haar carrière betekende. In 2005 kwam Cor eruit lesbisch te zijn. Verder liet ze weten dat ze daar pas achter kwam na haar 20ste. En dat ze er toen nooit over gedacht heeft dit in de openbaarheid te brengen. Aan de andere kant heeft ze ook nooit veel moeite gedaan dit te verbergen. Denk maar eens aan de liedjes You Don't Owe Me en Sometimes I Wish I Were a Boy. Beide liedjes uit 1964. Luister uit onze jukebox naar de hit It's My Party van Leslie Gore.
1: Jukebox Classic.

0: Het is haar party. Nou, ik hoop enigszins ook jouw party dit uurtje van de Muziekfabriek. En klaart je wederom opnieuw verrassen. Leslie Gore was dat uit onze jukebox. En It's My Party. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: En we beginnen met The Police. Uit de jaren 80. Every little thing she does is magic. Dat vraagt om een antwoord. We gaan er naar luisteren.

0: volle borst.
1: Ja.
0: Mijn toestemming krijgen. Dat waren drie liedjes achter elkaar. Als eerste The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Gevolgd door Splendid met Again. En als laatste Elvis Costello en The Attractions en Oliver's Army. En laat hem de gehele dag aanstaan op dit radiostation. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto.
2: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: De volgende Amerikaanse muziekgroep komt uit Philadelphia en is opgericht in 1972.
3: Oude lullenplaat.
0: Het zijn vier zusters. Te weten Joni, Kathy, Debbie en Kim Sledge.
3: Oude lullenplaat.
0: De groep is voornamelijk bekend van disco-hits als We Are Family, He's the Greatest Dancer en Lost in Music. Dat was in het jaar 1979. De nummers zijn afkomstig van het album We Are Family, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het succesvolle album wordt in 1980 opgevolgd door het eveneens door Edwards en Rodgers geproduceerde Love Somebody Today, waarop onder andere de kleine hit Got to Love Somebody staat. Hierna veranderde de groep van producer en werd narrator Mark Walden aangenomen voor de productie van All American Girls, waarvan de titelsong een grote hit werd in 1981. Een andere platinhit was Frankie uit 1985. Daarna ging het met de dames bergafwaarts. Wel wisten ze nog succes te bereiken met remixen en opnieuw uitgebrachte nummers van Lost in Music en Everybody Dance. De dames hebben in de loop der jaren veel prijzen en onderscheidingen gekregen, waaronder Grammy Awards. In 1997 namen de dames nog het album African Rise op. Luister naar Thinking of You van niemand minder dan The Sister Sledge.
3: Oude lullenplaat.

0: Heel erg kenmerkend in dat nummer van de Sister Sledge is aan het begin de Congo's en natuurlijk het lekkere slagwerk.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat mag duidelijk zijn, Thinking of You.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Stond dan ook even centraal als de oude lullenplaat. En jij mag er ook eentje aanvragen, hè? Schroom niet hoor, schroom niet. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto in deze aflevering van de Muziekfabriek. Dat is die van Nick en Simon, een zomerlang. Gevolgd door The Human League en Human. Het is een van mijn favorieten eigenlijk, mag je dat niet zeggen, maar doen we toch. Vrienden en vriendinnen, dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Your journey begins.
2: Dames en heren, jongens en meisjes. Andere stations winnen hem. Maar wij hebben hem. Bram van der Mast.

0: so bad. De jaren 80 hadden ze er een mooie hit mee. De jongens van Modern Romance en Everybody Salsa. Wat kan dit uur bij Bram van der Mast? Welkom op jouw favoriete radiostation. En blijf lekker luisteren naar een uur lang de meeste hits die je kent. Ja, ook hits die je misschien net niet kent. Maar we gaan eraan werken dat je ze gewoon allemaal kan. Wat hebben we dit uur? Een zeezender hit. En we hebben natuurlijk ook nog even een borrelplaat, jazeker. En, ja, let op.
1: Verzoekplaat.
0: Ja, die komt er ook aan. En dat is nog een plaatje met een dialect. Ja, dialect, ja. Dialect kan natuurlijk, het kan overal vandaan komen dan. Dus blijf lekker luisteren. Komend uur. Even een gouden ouwe van Sam & Dave.

Nationale trots, niemand minder dan Fleming. Opgegroeid in Den Bosch en Vrucht en nam deel aan een grote musical productie in zijn jeugd, waaronder onder andere Siska de Rat als kleine Siska. Jozef, de Amazing Technisch Color Dreamcoat en Kremeltje. En hij speelde daar het ondeugende ventje Spiker. Hij heeft ook nog gestudeerd. Ja, je bent er niet zomaar. Hij heeft op school gezeten. Die heette de Rock Academie van Fontsie Hogeschool voor Kunsten. En dat is allemaal in het zuiden, in Tilburg. Ja, nou. Mooie hit. En we gaan veel van hem horen. Van wie we ook veel gehoord hebben, was natuurlijk de formatie Queen.

0: maar nog steeds mooi gevonden worden hoor, deze muziek van Donna Summer. En we kennen haar natuurlijk ook van Alfie Love en On The Radio. En ik weet dat er een DJ is in de landen die ook op het internet radiostation fungeert en een beetje rond dolt die Alfie Love heel graag draait. Nou, daar komen we vanzelf achter als je een keer blijft luisteren naar jouw favoriete stations. Misschien is die daar wel te horen. Waar is de tijd voor? Nou, eens even kijken, Bram. Want we hebben hier... Ja, we hebben hier...
1: Deze is op verzoek.
0: Ja, dat gaan we eens eventjes behandelen. Een collega radio DJ maker. Ja, niemand minder als... Ja, de grensjager. De grensjager uit de mooie Limburg. Of, hij zegt, zag hij een plaat weer een draaien van Will Stevens met de titel Doe Maar Gewoon. Deze nummer is voor iedereen luisteraar van het hele team van het station waar hij draait. Nou, hartstikke leuk. En ja, ik doe het graag aan jou een verzoek. Of aan jouw verzoek voldoe ik graag. En laten we daar gaan draaien. De man die ook lekker goed Tilburgs kan zingen. Oftewel, ja, met een dialect. Niemand minder als Will Stevens. En Een Deukje in Mijn Hart was een mooie cd van hem. En daar staat ook dit nummer op. Doe Maar Gewoon. Nou, dat doen wij hier zoveel mogelijk bij jouw favoriete radiostation. Ga lekker luisteren naar Will Stevens.

0: sun.
1: I'm going to the sun. Nou, was maar waar zeg. Laten we eens gauw naar een ander jaar gaan. En dat jaar, ja, dat zit in de jaren 80. Ja, dat zit in de jaren 80. Luister maar.
2: 1986.

al heel lang. Ja, sinds 1981 worden ze in Londen opgericht. Dit zijn hoe Chris Lowell en Neil Tennant wereldwijd hebben ze meer dan 100 miljoen platen verkocht. En werd de editie van 1999 de Genius Book of Records vermeld dat het meest succesvolle duo in de Britse muziekgeschiedenis is. Bovendien zijn ze de bestverkopende band aller tijden in het Verenigd Koninkrijk. De Western Girls, hier zijn ze.

En dat waren de mensen van The Darts. Ja, Come Back My Love. Need Your Love So Badly. Nou, we hebben muziek waarvan we altijd denken, dat zijn ze. We weten bijvoorbeeld van Milli Vanilli, dat waren ze dus niet. Hè? Die hebben de bul een beetje geflasht, zeg maar, met hun muziek.

0: wat gebruikelijk was in deze, ja, deze tijdsperiode. De muziek was hier plaats gemaakt voor studiomuzikanten. En op de B-kant speelde een ander nummer en dat heette Jean. Gespeeld door wel de bandleden die dus de suite waren. Nou, ben je ook weer bijgepraat en ja, geen verdriet hoor, want ja, ze maken geen muziek meer. Maar ze zijn er nog wel te verkrijgen, zeker hier bij jouw favoriete zender.
1: En dan nu een hit uit het zeezendertijdperk.

0: Henderson heeft haar stem hierbij gebruikt. En Keigo die zorgde voor de muziek. En toen kregen ze een hele mooie titel. I'm Here For You. Lekker hoor. Ik ben het niet vergeten hoor.
1: Hier is hij dan, de weekendplaat.
0: Ja, het moest ervan komen. Een keer George Baker in jouw weekend. Nou, hartstikke leuk. Sing for the day. En wat andere uitvoering zo te horen als dat je misschien gewend bent. Maar Evel, hij klinkt lekker hier bij Bram van der Mars.

hun oude liefde, die Roestie. We kennen ze natuurlijk nog wel van het kopje koffie, hè. Ja, dat is ook oude liefde eigenlijk. Dat blijft ook gewoon. Ja, tuurlijk. Maar waar zullen we het dus over hebben aan de bar vanavond? Of misschien morgen? Nou, ik denk over de nieuwe single van Taylor Swift. Ja, het album wat ze heeft uitgebracht. Ja, die kan de ene hit naar de andere bevatten. Nou, ze heeft er weer eentje bijgezet. Patient Zero. Laten we eens gaan luisteren met elkaar. Thank you.

platen stig keer gecoverd. En onder andere Gloria Estefan heeft dat ook gedaan met de Mammy Sound Machine. En ik vergiste mij in het jaartal, want ja, er staat ook weer op een cd die biggest hits, 80ers en zo. Maar deze komt gewoon uit het jaar 74 of 76. 76. Turn a Beat Around van Vicky Chu Robinson. Nou, heerlijke plaat, heerlijke plaat, heerlijke plaat. We gaan eens eruit met Mike Oldfield. En die speelt voor ons in Juicy Jubilo. Zeg bedankt en graag tot de volgende keer maar weer. Kijk even op het programmaoverzicht wanneer Bram weer voor de deur staat. Bye bye.

0: dag het wel. We zijn er weer. M&M's Feestcafé op vrijdag. Nou, dit keer ja, van 4 tot 6. Nou, hou je maar vast, want we gaan leuke muziek draaien.
1: Zet maar op de mail. Ik tel het over het weekend.
0: Dat is goed, jongen.

En natuurlijk ook een beetje van M&M's Feestcafé, want wij zijn speciaal voor jullie hier. Hey, er zit er een op het dak, denk ik. Oh nee, dat is de intro. Lekker hoor. We gaan een feestje bouwen.

0: Ja hoor, daar zijn we dus. Ik ben Mathieu van der Geld en we hebben het feestcafé weer geopend voor u. Het weekend is weer aan de gang.
1: Muziek, muziek!
0: En daar hebben we heerlijk

0: Ja, en ik heb nog een speciaaltje voor jullie. Want het is een lekker clubje dit, bij elkaar.
1: We hebben een clubje opgericht voor mensen met een lelijk gezicht. Je bent erbij.
0: Ja, ik heb een radiohoofd. Dat kan niet anders.
1: We hebben een clubje opgericht voor mensen met een lelijk gezicht.
0: Nou, meteen te beledigen vind ik ook weer zoiets, hè. Maar goed, we zijn weer open, we zijn weer los. Dames en heren, welkom hier in het M&M's feest.

0: opnemen en te draaien. Desiree deed het hartstikke goed. En we hebben ook de War Brothers, maar we hebben ook Wham. Ja, of wat dacht je van Busy? Anne, dan weet je ook nog welk programma ik gekeken heb. Maar we gaan beginnen. Beginnen met de Two Brothers of Fourth Floor. Never Alone.
1: Black and white, dancing together, side by side.
0: Oh, wat was dat toch slecht? Maar dat geeft helemaal niks. Two Brothers on the Fourth Floor. Zing met me mee in het M&M's Feestcafé.

Als je dacht dat het M&M's 2 alleen maar Nederlands talen draait, helaas. Let's play it out. Bass, bass, bass, bass. Let's play it out. It's

Ja, dan hoop ik dat jullie allemaal een beetje los zijn. Maar we gaan nog één keer door. Nog één keer voor de verandering. Nog eventjes door die knietjes. En daar gaan we voor het weekend, hoor. Lekker! Base.

En de volgende verwacht je ook niet. Dat weet ik zeker. Na dit nummer denk je bij jezelf, nou, dan zal hij wel doorgaan. Ja, ik ga zeker door met feest vieren. Maar wat dacht je hiervan? Ah! Lekker hoor! Hier is hij dan, Wham! Wake me up before...

0: Bas Weiland, Michael. Ja, dat is nou wel zo. Maar Wham en de muziek blijft. Wake me up before you go-go. Ja, dat is ongeveer hetzelfde als die kerstnummer dat ieder jaar weer natuurlijk weer terugkomt. Maar Wham, ja, dit is een nummer die onvergetelijk is. En dan heeft ook een man iets onvergetelijks gedaan.
1: Als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren.
0: Hier is Busy.
1: Anne.

Natuurlijk Busy van de beste zangers hebben natuurlijk gehoord. Ja, ik ben een tijd ziek geweest. Dus ja, ik had zoiets van, nou ja, dan kijk ik maar tv. En wat kwam ik tegen? Ja, de beste zangers. Ja, dat kan.

Hey, dat is fijn, hij is er weer. En, luister weer lekker naar M&M's Face Café. Ja, zoals ik al zei, ik ben Mathieu van der Geld en dat heb ik helemaal niet gezegd volgens mij. M&M's Face Café 15 keer voorbij gekomen, maar jij wilt reclame maken, wij reclame voor het maken. Maar ik voel me

0: En als je dit al lekker vindt.
1: So good.
0: En zo goed vindt.
1: So good.
0: So good.
1: I got you.
0: Dan vind je de volgende twee ook heerlijk. Speciaal voor jullie. Dit was natuurlijk James Brown en I feel good. En wat dacht je van Tom Brown, Funking for Jamaica?
2: What's up, man?
0: En de vakantie is nog niet.

daar heb je net een paar weken gewerkt. En dan krijg je dit soort dingen op de radio. En dan denk je bij jezelf, ik wil een wodkaatje, ik wil een cocktail, ik wil naar het strand. Maar het is wel lekker. Tom Brown, Funking for Jamaica. En ik had zoiets van, nou, als we dan funk hebben gehad, dan moeten we ook nog even naar de soul. Hier is Sam & Dave in Soul Man.

ik was het alweer bijna vergeten. Janice met I Love Your Smile. Je zou maar denken bij jezelf, ik kan de hele dag even lachen naar iemand. En dat iemand dat tegen jou zegt. Nou, als vrijgezel zou dat heel erg leuk zijn. Ik denk als getrouwde man dat je zoiets hebt van, wat moet ik hiermee? De volgende man is ook pas gescheiden daardoor. Nou ja, Bas, al een hele tijd. Van, van Heidi Klum. Nou, weet jullie wie ik heb? Hier is Seal Killer. Echt, die bruggetjes. Ik lijk wel Wilfred Genee.

Ja, Seal, Killer. Iedereen kent natuurlijk Killer en Papa was Rolling Stone natuurlijk ook van Lademski. Maar dit was Seal. Ja, toch prachtig, hè? Hij zit tegenwoordig in allerlei juries en zo, in de Voice en zo. Ja, en helaas, Heidi Klum, niet meer zijn vrouw. Maar dat is al jaren zo. Maar dat geeft niet. Dan kunnen wij er weer naar kijken, toch?

daar komen ze weer met die vrachtwagen langs. Die wilde even zijn toeter op de radio horen. Nou, bij deze hebben we gehoord hoor. Benny, rij even lekker door.

voorstellen, er zit op het terras zitten dus van allerlei mensen. Die krijgen dit soort muziek ervoor. Die kijken op, wat is dit? Nou, dit is Nudgy Girl gestoord nou.

nummer hierna en daarna komt het helemaal in orde. Dan bent u helemaal in de nopjes. Dat komt goed. Ga lekker zitten. Oh, dit vindt u wel leuker. Nou, dan bij deze, geloof ik, de volgende is helemaal leuk. Echt waar, er komen een paar voorbij dat je denkt bij jezelf, hé, ik ga dansen.

0: deze kant toch zeker wel? Nou ja, en de volgende wordt ze helemaal blij mee. Heeft ze al tegen mij gezegd. Want ze is een beetje losballos. Dan weet je wel wat ik bedoel. Nee? Oh, we gaan zo meteen richting de Lambada. En ik hoop dat je heup een beetje voor elkaar hebt. En ze staat hier op de dansvloer. Dat is helemaal mooi. Ja, je zou het niet verwachten, maar we hebben hier echt mensen zitten, hoor. Ja, het is... Misschien dat je op de achtergrond kan horen, dat weet ik niet.
1: Matje!
0: Ja, dat is dat. En daar hebben microfoons dus staan, dus mensen kunnen erin praten. Maar we gaan eerst lekker dansen met de Lambada.

Ja, je kan haar nummer helemaal ombouwen. Tot de hedendaagse dag. Dat was natuurlijk Bonnie Tyler, Total Eclipse. Of the Heart natuurlijk. Nou, dankjewel dat je het nog even zegt, Bonnie. Ik kwam er gewoon niet uit. De volgende is Pharrell Williams met Happy, Happy, Happy, Happy. Nou, zeg het eens.

What's up? Nou, dan zal ik jullie eens even vertellen wat er allemaal up is. Hiervoor draaiden we natuurlijk Belinda Carlisle. And heaven is a place on earth. 25 years.

Ja, er zijn sommige mensen nog steeds naar aan het zoeken, hè? The Destination of Life. Nou ja, zoals ik al zei, Belinda Carlisle had er een mooie over. Heaven is a place on earth. Je moet het alleen even zien te vinden. Nou, over het algemeen kan je gewoon de Rosmalen komen. Dat is M&M's feestcafé en dat is een beetje de hemel op aarde, toch wel. Biertje erbij. Zonnetje hebben we vandaag nog. Oh, dat is ook nog wel lekker. Maar ja, je kan niet alles hebben natuurlijk, hè. Het is tijd voor komen, het is tijd voor gaan. Want ja, de tijd van gaan is voor de zomer gekomen. Helaas. Maar het was wel heel mooi. Het was een mooie zomer. Sommige mensen hebben wat dingen meegemaakt en je denkt bij jezelf, nou, dat hadden we liever niet mee willen maken. Maar is dat niet altijd. Dus als je even aan iemand vraagt van, goh, hoe gaat het met je? En die persoon zegt, eigenlijk niet zo best. Loop dan niet gewoon door, maar vraag die persoon wat er aan de hand is. Die heeft ook een beetje de steun nodig voor iedereen. En zo werkt het toch gewoon. En dan maak jij weer een stukje hemel op aarde. Nou, dat lijkt mij een heel mooi gegeven om daar mee het weekend in te gaan, toch? Niet als iemand zat is of iets dergelijks. Nou, dat kan ook wel trouwens. Maar goed, dames en heren. Ik word er een beetje stil van het hele gedoe van... Ik denk weer zelf van allemaal van dat zoetsappige muziek. Hoorde ik al iemand zeggen, hè Ben? Ja. Dus ik ga even mijn mond houden. Dus ik ben even stil in mij. En Van Dikhout zegt wat.

0: ik altijd zeg, is het mooie van Amsterdam. Is de A2 terug naar huis.
1: Ze komt uit Amsterdam.
0: Maar ik denk dat de volgende mensen zeggen van, nee, dit is niet A2. Ja, dat is de A4. Want ja, die komen natuurlijk aan de...

Ja, je kan de SOS roepen. Noodgeval roepen. Maar ja, deze mannen, die hebben goud. Koolband natuurlijk. Oh, en als je dan toch de zon in je hart hebt, kan René Schuurmans er nog wel wat bijgooien. Hier is die. Laat de zon in je hart.

Ja, René Schuurmans, onze scheef tegenoverbuurman uit de Nungen. Ja, ja, ja. Laat de zon in je hart. Nou goed, we zijn wel weer een beetje klaar met dat Nederlandstalige. We gaan eventjes terug in de tijd. In de tijd dat je zegt van... Nou, dat gaat wel hard. Over bijna 40 jaar. Nou, zeg 35 jaar, dan zit je er. 1990.

Je Navi, dankjewel voor deze van Snow. Zo zie je maar, als je nummers hebt dat je denkt bij jezelf, die wil ik horen. Wij draaien ze hier op Free Music Radio en ook op M&M's Face Café.

Ja, Nederlands trots. King B, back by document. Natuurlijk van DJ Jesse Jeff. Nee, Fresh Fresh. Nee, ook niet. Nou, stuur het me in ieder geval. De volgende kennen jullie ook wel. Ah, dat was ook een Nederlands primeurtje. Oh, dat kunnen we wel. Maar dan de Aaron Bendy Cox Hardstyle Bootleg. Hier is Too Unlimited met No Limits.

Ja, dat was natuurlijk een blokje van onze oude house nummers die we nog op de plank hadden liggen. We begonnen met Back by Dope the Meme, dat was een beetje meer rap en zo. En dan had je natuurlijk ook Snow in vormen. Die was wel geremixed. En dan Too Unlimited, Benny Benassi en natuurlijk Sandstorm met Our Roots. Ja, en zo is het alweer een tijd gekomen dat wij nog maar een paar nummers kunnen draaien. En ik wil jullie daar volop van laten genieten. Vergeet eventjes niet, hè. Na mij komt natuurlijk Aten. Daar moeten we natuurlijk wel naar luisteren natuurlijk. De Nederlandse top 40, de mega top 40. Daarna is natuurlijk Joop met Thank God It's Friday. En dan om 10 uur een nieuwe, de Groove Clinic. Nou, dat ben ik heel benieuwd. Daar ga ik naar luisteren. Ook al moet ik draaien vanavond, maar dat maakt niet uit. Daar doet Martje wel nog even achter. En dan kan ik weer luisteren naar de Groove Clinic. Nou, dat was het alweer voor deze week voor de M&M's Space Café. Ja, zoals je al hoort, het is allemaal wat rustiger. Want ja, de mensen zijn nog niet helemaal in de feeststemming. Maar het begint al langzaam te komen, zoals je hoort op de achtergrond. Ja, precies. Het zijn er een paar, hoor. Ik heb nog een aantal nummers voor jullie. En dat is bijvoorbeeld Black Betty van Ram Jam. The Outcast, Hey Yeah. En natuurlijk Maroon 5, Move Like Jagger. En Beyoncé, Single Ladies. Dus dames, als laatste weer volledig uit je dak. Bedankt voor het luisteren en tot snel.

0: draaien.
1: Free Music Radio. NL. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40. Vier je weekend. Het is nu 6 uur. 6 uur.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
3: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
1: Het weekend is begonnen. Is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
5: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rote Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotieteam. En niet te vergeten het Oranje.nl team. Maar zonder hun geen top 40.

0: eindelijk weekend.
1: Dit is de uitblinker, blinker, blinker.

0: 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 40.

0: Musicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 27.
2: Nieuw.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Freemusicradio.nl.
1: Nummer 25.

0: Music Radio. NL. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
6: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
7: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

dat waren ze weer, de beste top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotie Team en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinker, die ga ik voor je draaien. Tot volgende week, bye bye.

0: Disney. Het is nu 8 uur.
1: 8 uur.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound en door BeFramed Fotografie.
2: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
3: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: You Got Poison Arrow. Ja, het was natuurlijk ABC, of de ABC.
1: Thank God it's Friday with Joop Schouten.
0: Goedenavond, dames en heren. Het is vrijdag 2 oktober. Vanuit Studio 2 is het Thank God it's Friday. De start van jouw weekend. Het feest der herkenning, zoals ik het vanmiddag las. Allereerst natuurlijk aan de straat bedankt voor de afgelopen 2 uur. De Nederlandse Mega Top 40, het overzicht daarvan. De Nederlandse Mega Top 40 is te zien en te luisteren op de website van Free Music Radio. Vanaf maandag staat de nieuwe versie die we doen. Ja, dit programma wordt ook uitgezonden bij de OSU Radio Noord-Holland, bij Music Beats, DAB, kabel van KPN en Ziggo en diverse digitale online radioplatformen. Kijk op de website van de freemusicradio.nl. Ja, en we zijn ook live bij de Music Doctors op de website, dus dat is ook lekker om te horen. Ja. Nou, bijzonderheden van de afgelopen week, zeg maar een beetje. Ja, slecht nieuws doe ik niet meer. Nee, doe ik niet meer. Alhoewel, Nederlands elftal heeft weer gevoetbald. Bedroevend gelijkspel. Ja, zondag is weer herkansing, dus we gaan het weer zien. Vandaag was het wel bijzonder. Vanmiddag hebben we het nieuwe programma van Mathieu weer gehoord. Eindelijk weer. Het M&M Face Café van 4 tot 6 is van start gegaan. En hij moet er nog in komen, zei hij. Maar ik vond het wel lachen. Natuurlijk, ja, hartstikke leuk. En straks om 10 uur krijgen we de nieuwe programma van René. Oftewel de Music Doctor. De Groove Clinic. Ja. Dus wij zijn eigenlijk een beetje het voorprogramma, zeg maar. Ja. Dus dat moet je het ook maar zien. Jongens, we zijn lekker aan het nazomeren. En over het weer gesproken. Morgen hebben we 20 graden. En zondag rond de 19 graden. Het is licht bewolkt. Dus geniet er nog even van. We zitten wel begin oktober, hè? Ja. Ja, jongens, we gaan jou gereed maken voor het weekend. En we brengen jouw muzikaal terug naar je jeugd als je 55 plus bent. Of 50 plus mag ook hoor. Dat doen we met lekkere muziek en vaste items. En items die zijn vanavond nog steeds. Om 8:30 de keuze van Karel. Even voor 9:00 de uitgangspunt voor de country. De hit of the heartland, moet ik zeggen. En dan om 9:30 gaan we live schakelen met Studio Ugla voor de plaat en zijn verhaal. En om 9:15 doen wij live on stage. De beste live performers, dus laten we aan u horen. Bezoekbox is geopend tot 9:30. En dat kun je aanvragen alleen bij de freemusicradio.nl. Daar komen ze binnen. En leuke ideeën mag je mailen naar joop@freemusicradio.nl. Zo. Ik ben ook een beetje zenuwachtig voor René. Heel raar is dat. Ga ik je straks daar wat meer over vertellen. Maar speciaal voor de Nederlandstalige liefhebbers. Even afkicken met Quincy. Ja, met Quincy. Kom maar jongens. Och, kijk eens. Ik zie de zomer in jouw ogen. Zeker de afgelopen week, want ja, het is mooi weer.

als ik die titel hoor van Shine, Shine, Shine, dan denk ik bij mezelf, dat doet me denken aan die gasten met die lampjes uit Nederland, weet je, met de inzending van het Eurovisie Songfestival. Maar dit is Hugo, David Guetta en Franz Montana. Lekker. Hey, ik heb een zoekje binnengekregen van, even kijken, Henk, goedenavond Henk. Ja, natuurlijk, het kon ook niet anders. Oude discoplaatjes. De feest der herkenning. Hey,

Ja, Henk die vroeg hem aan. Disco Henkie noemen wij hem hier. Altijd die plaatjes van vroeger. Staying Alive van de Bee Gees. En kijk eens even naar buiten, dames en heren. Het is hartstikke donker, ja. Het is gewoon donker. Het is gewoon donker. Ja, we zijn bij je. Free Music Radio. Tot 10 uur zijn we bij je. Free Music Radio. Het verzoekje van René. Karel, fotovriend van René. Oké, dan gaan we het meteen draaien dan. De Doobie Brothers vroeg je aan. Listen to the music.

Vraag door René. Nu hebben wij te maken met verschillende René's. Dus het is René directeurtje, zeg ik maar wel. Hè? Het is niet de dokter René, maar directeurtje René. Nou, vroeg hem aan speciaal. Karel vroeg hem aan met een C. Karel vroeg hem aan van, stond erbij. Ja. Het is een fotovriend van René. Ik weet niet. Een fotovriend heb ik hele andere gedachten bij. Ja. Maar goed, we hebben hem gedraaid en hij zit ergens in het buitenland. Hele oude wrakken zijn ze aan het fotograferen. Trouwens, ik heb hier nog een verzoekplaatje van Wim. Goedenavond Wim, ook fijn natuurlijk. Het kon ook niet anders. Als Henk een plaatje aanvraagt, komt Wim nog gelijk om de hoek ook, kijken. En dan stuurt hij gelijk zijn plaatje in. Hier is El Zero, Morning, de 2012 versie.

Wegzwijmen met dit soort muziek natuurlijk van El Giro. En Morning, de 2012 Japan remaster. Oftewel, er zitten dus veel en veel meer strijkers onder. Ja, zeg maar. Ja, jongens, het weekend is voor de deur. Dus voor sommigen moeten nog werken morgen. Maar voor ons is het weekend, hoor. Ik zeg voor ons is het weekend. Ja. Dat is lekker vrij, toch? En lekker luisteren natuurlijk.

En ik zie dat Studio 5 ook al in het gereedheid komt. Het gaat goed, jongens. Ja, straks om 10 uur was de Blijs, maar is nu al helemaal bezig. Lady was dat met Easy Love. Ja, dit is echt de ritme die je misschien ook nog wel gaat horen tussen 10 en 12 uur op deze zender. Waar je op dit moment naar luistert. Even kijken, ik heb nog een onderzoekplaatje. Oh ja, Linda schrijft erbij. Goedenavond, Joop. Team staat erbij. Graag de Pony Sisters, want ik vind het gewoon gezellig als we richting de lange nachten gaan. Ja, het klopt ook wel, maar wat bedoel je met lange nachten dan? Knipoog staat erbij. Oké, ja, automatic.

0: goede oude tijd, zoals we dat hier altijd zeggen. En de Pointer Sisters, een speciaal verzoek was dat van Linda. Dankjewel, Linda. Ik wens je hele mooie lange nachten. Het is zover, toch? Ja, het is zover. We gaan het gewoon doen. Het is de bijdrage van de man uit het mooie Voorschoten. Ik heb me laten vertellen dat Karel ook de muziekdokter René kan, hè? Ja. Je nagel, hoe lang die al meeloopt. Ja. Nou, zeg het maar, jongens. Ja.
1: Dit is de keuze van...

0: de zenders. De keuze van Kau. Hierna het verzoekje van Suzanne.
1: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
2: OSU.
1: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl.

van jouw weekend. En je hebt het eerste half uur al gemist, hoor. Wat, het eerste kwartier, zeg ik bij mezelf al. Drie kwartier, ja. Oké, vroegje van Leo. Goedenavond, Leo. Fijn dat je meeluistert deze vrijdagavond. Ja, het is donker, ben ik helemaal met je eens. Je vroeg hem aan, Geraldine Hunt en Can't Fake the Feeling. Nou ja, dat is ook wel waar. Je kan het niet nadoen als was of nee. Jongens, blijf erbij. Het wordt nog veel spannender.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camiel Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
2: OSU.
1: Dit is Music Beats.
3: Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
5: Zet de stoelen maar aan de kant.
6: En de voetjes op de vloer.
5: De discotheek is weer geopend.

0: zijn van de meest aangevraagde platen tijdens de drive-in shows vroeger. En je hoorde Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. En zo nemen we jou mee terug de tijd in.
1: Thank God it's Friday met Joop Schouten.
0: Ja, straks om 9:15 doen we de Soul Show Classicer van Ferry Maat. Om 9:30 gaan we live schakelen met de studio Uchler voor de plaat en zijn verhaal. En 9:15 doen wij live on stage de beste live performance. Dat laten we aan u horen. En niet te vergeten vanavond nieuw om 10:00 tot 12:00 de Groove Clinic met de Music Doctor René. En de zoekbox is geopend tot 9:30. Dus blijf erbij. Nou, als we dan toch bezig zijn met die mooie jingle.

We dance the night away. High heels. Rentio was dat. Oftewel René, die lang in het buitenland zit, hè? Zeg maar ons directeurtje. Het moet verboden zijn om allerlei René's aan te nemen, jongens, bij dit station. Dat kan ik niet bij me houden. Hey, we hebben nog een verzoekplaatje van Frans. Goedenavond, Frans. Fijn dat je meeluistert deze toch wel geweldige vrijdagavond. Ja, vroege maand, hè? Ja, die vroege maand. En dus, we gaan het gewoon doen. De remake van dat nummer wat Donald Summer ooit eens goed zong. I Feel Love, hier is Sam Smith.

Bronski, wat was het ook weer? Brown Bronski en Queen Band, zo was het. On the Beat, jaren 70, jaren 80, heel groot hit. En dat is altijd de vrijdagavond, hè? De feest der herkenning, die gouden oude plaatjes. Ik moet even kijken, want ja, ze willen al zoveel mogelijk, hè? Ja, zeker. Oh. Gelukkig, het is vrijdag. En het is tijd voor het weekend, jongens. Ik ben goed verbonden, hoor. Waar zitten we dan? Waar zitten we dan? Oké. Ik wist dat hij nog wel aankwam, maar goed, maakt ook niet zoveel uit. Ik ren heel snel eventjes naar beneden. The Runner. Hier zijn de 3 Degrees.

0: The Runner. 78, ja, 78, 79 zo ongeveer. Dat is precies het momentum ook dat, dat ik ook René leerde kennen, volgens mij. En René is de van de Music Doctors. Zo lang geleden alweer, 46 jaar. En toen hadden we ook een radiostation. Daar zaten we ook op ons station. En dat is dus 46 jaar geleden. En het gaat vanavond weer gewoon plaatsvinden. Want straks om 10 uur is hij te beluisteren met de Music Doctors. De clinic, de Groove Clinic, zo moet ik het zeggen. En met de Music Doctors en zijn gewillige Sophie hebben we laten vertellen. Laten we even officieel de zoekbox even dichtgooien, dames en heren. Zo, de zoekbox is dicht, dus je mag niks meer aan. Dus je kan niks meer aanvragen. En ik zou zeggen, Mike, jij mag zeggen, Mike, waar gaan we naartoe? We gaan overschakelen naar, zeg het maar. Nou, hij zegt niks. Hij zegt helemaal niks. Zeg het maar, Mike, zeg het maar.
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Van de quote naar de goot. Het zou een titel kunnen zijn van een boek over ondernemer Henny van der Most. De man die van vele dingen waar anderen niets in zagen, iets moois heeft gemaakt. Gestart als handelaar van oud ijzer, werd hij een uiterst succesvol ondernemer die oude bedrijfspanden omtoverde in horecagelegenheden en pretparken. Henny is altijd een aanpakker geweest. Hij heeft weinig op met ambtelijke besluitvorming. Zijn werkwijze is verbouwen en tijdens de verbouwing plannen maken en waar nodig deze aanpassen. Met vele projecten was hij daar uiterst succesvol in. Bekende voorbeelden zijn Speelstad Oranje, Kalkaar de Bonte Wever en de Koperen Hoogte. Maar er was ook een project wat maar niet van de grond kwam. En dat was het omtoveren van een leegstaande vuilverbrander van de AVR in Rotterdam tot attractiepark Rivoli Rotterdam. Daar was Henny sinds 2012 al mee bezig. En dat zijn tijdslijnen die anders zijn dan dat we van Henny gewend zijn. Het werd uiteindelijk zijn Waterloo. Recentelijk is zijn faillissement uitgesproken. Zelfs het landgoed in Gorssel gaat onder de hamer. Henny blijft met lege handen achter. Ooit had Henny een tv-programma om beginnende ondernemers een kans te bieden om succesvol te worden. Maar succesvol worden op de manier waarop Henny succesvol is geworden, kan alleen als je de skills van Henny zelf hebt. Pragmatisch, creatief en dat met een beetje durf. Als we nu medewerkers van Henny horen, dan was Henny er altijd voor hun. Hij was goed voor zijn personeel. En dat is het grootste compliment wat een ondernemer kan krijgen. Maar daar koop je helaas niets voor. Ik hoop dat er toch een positieve wending komt. Bijvoorbeeld een boek dat later verfilmd wordt. En dan zo succesvol is dat Henny weer terug kan naar zijn geliefde landgoed in Gorssel. Op die plek moet niemand anders wonen. Het is Henny's place.
2: Dit was het verhaal van deze plaat.
4: And we were privileged enough to get to record this song not too long ago and just be in her presence again. This is for you, Dolly. We love you.

0: Dit was het verhaal van deze plaat. Door Piet Kwappo.
1: Dankjewel Piet Kwappo. Dankjewel Ria daar voor de productie in Uchelen. Je hoorde natuurlijk de Zac Brown Band, Butterfly. Een ode aan natuurlijk ook weer overleden een paar weken geleden. Natuurlijk Dolly Parton. Jouw plaat en zijn verhaal, niet te vergeten. Jouw plaat en verhaal in steekwoorden kun je dat mailen. Gewoon mailen naar joop@freemusicradio.nl. joop@freemusicradio.nl. Steekwoorden, eet wel nummer erbij. En dan stuur je het gewoon door naar Studio Uchelen. En we gaan het wel horen wat er dan vandaag gesproken wordt. Dankjewel Piet, dankjewel Ria. We gaan gauw door. En volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU. OSU. Dit is Music Beats. Freemusicradio.nl.
1: Speciaal voor Piet.

Wou ik wel net zeggen, ja. Ja, Live on Stage. Het is bijna kwart voor, hoogste tijd voor. Ja, Live on Stage. We beginnen met Chrissy Hynde en Annie Lennox. Daarna komt Phil Collins voorbij. En we eindigen met Christian McBride, Big Band. Luister, Big Band. Tezamen met Jeffrey Osborne. En dan mag je daar gaan halen wat voor titel. Veel plezier met Live on Stage.

Ja, dat was hem, hè? Was hem echt, hè? Ja. Jongens, jongens, jongens, was het mooi. Ja, je hoort natuurlijk Jeffrey Osborne van de LTD, hè? Back in Love Again. Daarvoor hoorde je Phil Collins met Easy Lover. En begonnen live on stage met Chrissy Hynde en Annie Lennox. En Give It Up, een oud nummertje van Casey en de Sunset Band. Hey, het zit erop. De verzoek was al dicht. En even kijken, wat staat hier? Oh, tekst allemaal. Oké. Productie was in handen van Thea, Donna, Piet, Ria en Karel. Dank aan Richard van RTV OSU. Dank aan Barry van Music Beats. Het programma is vanaf maandag terug te beluisteren op freemusicradio.nl. Straks om 10 uur. Ja, daar komt-ie. De Groove-kliniek bij Free Music Radio. En ik wens je een goed weekend. Wat mij betreft, doe je de mazzel. Hoi!

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Het weekend is begonnen. Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio. Look around. Disco, disco, funk, funk, house, soul, 70s, 80s, 90s, zeros, today's dance music.

nou, de kop is eraf. En nou klinkt het allemaal niet zoals ik het zou willen laten klinken. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar we blijven gewoon doorgaan. Dames en heren, goedenavond. Welkom bij The Groove Clip.

0: EWF for Earth and the Fire and Let's Groove Tonight. Zo, de kop is eraf. Dat geeft altijd weer een goed gevoel. Dan zit je dan echt zo'n hele tijd naar uit te kijken dat je denkt van nou, nu moet het gaan gebeuren. We gaan los. En dan eindelijk gaan we los en dan zijn we los. Dit is de Groove Clinic met de Music Doctors. En ik kan je vertellen, ik doe dit niet alleen. Ik heb een hoofdzuster. En deze hoofdzuster die heet Sophie. Sophie, ben je daar? Hè? Ja, toch?
1: Ja, ik ja, ben er.
0: Je bent
1: hey,
0: er.
1: Nee.
0: Hey, ja. Het werkt ja. Ook allemaal echt, hè? Het is geweldig.
1: Ja, we zijn er echt. We zijn, ja, wat leuk dit.
0: Ja, dit is geweldig. Hey, hoe is het met je?
1: Ja, goed.
0: Ja.
1: Spannend, leuk.
0: Ja.
1: Ja, ja, klaar voor. Bedoel, ja, dit wordt leuk.
0: Ik bedoel, je bent natuurlijk hoofdzuster, maar nu ben je ook in één keer radiopresentatrice, oftewel discjockey. Of tegenwoordig hebben ze daar weer andere namen voor, geloof ik. Maar, en ik ben zo blij dat je er bent.
1: Ja. Ja. Ja, nou, ik ook. Ik vind het echt leuk om dit samen te doen, René. Dus leuk om zo naast je te zitten en met je mee te denken.
0: Gezellig, hè? Ja.
1: Ja, ja.
0: Hey, even heel kort wat technisch. De Groove Clinic, dat heeft alles te maken met grooves. Kan jij een beetje uitleggen wat groove nou eigenlijk betekent? Want dat is een beetje ongrijpbaar iets.
1: Groove is best wel een moeilijk woord eigenlijk. Het gaat om een bepaald gevoel in de muziek. Het is echt een soort van een ritme waar mensen lekker op mee kunnen voelen, kunnen er dansen. Het is een bepaald ritme in de muziek, denk ik.
0: En dat is dus voor iedereen anders, want iedereen houdt natuurlijk weer van andere muziek.
1: Ja, precies. Ja. Dus het is, het is moeilijk te definiëren, denk ik. Maar het gaat er vooral om dat het goed voelt voor wat jij leuk vindt om te doen. En,
0: dat heb je heel mooi uitgelegd. Ik vind het knap. Het was mijn
1: intro.
0: Ik heb erover na zitten denken en ik denk, dat laat ik aan jou over. Als ik nou jouw favoriete muziek vraag, wat is dat dan? Weet je dat?
1: Ik denk, ik hou van veel verschillende muziek, maar... Ik denk iets waar ik lekker op kan dansen. Iets waar een goede beat in zit. Een goed ritme, denk ik.
0: Ja, oké. Nou, dat komt mooi uit. Dat komt heel goed uit. Want zoals de mensen niet weten, maar ik ze nu gaan vertellen. Wij produceren ook muziek. We maken hele leuke plaatjes. We hebben zelfs een eigen Spotify kanaal tegenwoordig. Zoek ons op. The Music Doctors op Spotify. En wij maken muziek met AI. En ik heb jou gevraagd de laatste keer. Van joh, maak eens een nummer voor jezelf. En dat is geen vervelend plaatje geworden volgens mij. Weet je nog waar ik het over heb dan?
1: Ja. After Hours, toch?
0: Ja, After Hours.
1: Ja, leuk. Leuk.
0: Zullen we hem draaien?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Gelijk maar even dat iedereen weet waar we het over hebben.
1: Ja, leuk.
0: Hey, ik spreek je zo meteen weer. Zo leuk dat je erbij bent. Ga jij koffie halen of doe ik het?
1: Ik haal wel koffie.
0: Ja, maar koffie. Oké. Hier is Hetner's Sophie met het enige echte, de nieuwe single die ze heeft gemaakt. Vorige week uitgekomen. Wordt veel beluisterd op Spotify trouwens. Echt leuk. Hier is After Hours van onze Hetner's Sophie. Nogmaals.

is ook wel weer 8 jaar geleden. Sam en samen met, hoe heet hij ook weer? Even alles erbij pakken, want anders gaat het mis. Ja, dat bedoel ik dus niet. Maar Sam Smith en... er zat nog iemand bij. Ik kon het even zo snel niet vinden. Nou goed, maakt niet uit. We gaan door. Dames en heren, nogmaals goedenavond. Dit is de Groove Party met de Music Doctors. Je kunt ons vinden op www.themusicdoctors.nl. En daar kan je ook verzoekjes aanvragen. Je kan luisteren daar, je kan van alles doen. Dus gaan we eens even kijken. TheMusicDoctors.nl. En dit is Topper Heiden. En Leave It.

0: andere versie, een ongewone versie, een hele lange versie, een geremixte versie door de Music Doctors, Fantasy van Over the Fire. Ik realiseer me ook dat ik in één keer 2 keer Over the Fire heb gedraaid. Nou, weet je, de nieuwigheid moet er nog even vanaf. Zo, ben je er ook nog? Ja, je bent er ook, hè?
1: Ja.
0: Hey, bedankt voor, de koffie. Bedankt voor de koffie.
1: Ja, graag gedaan. Ja, echt, ik denk, je hebt helemaal gelijk.
0: Lekker bakje, daar was ik aan toe, dan een bakje koffie.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ik denk, ik wilde even...
0: Ja, zeg maar.
1: Even terugkomen op... je hebt helemaal gelijk met die lange versies.
0: Ja.
1: Maar als je af en toe heel kort terugkomt, dan hou je de luisteraars lekker bij.
0: Oh, ik mag niet te lang draaien van je. Nou, dat is het voordeel van als je later op de avond zit. Dan kun je wat langere platen draaien, weet je. Nu zit echt, de muziekliefhebbers zitten aan de radio gekluisterd. De echte radiobeest, dan daar is de tv te kijken.
1: Ja.
0: Maar ja,
1: ja,
0: wij dus niet. Wij, ja, zijn gewoon, wij zitten gewoon hier.
1: Ja, ja. Ja. Leuk.
0: Heb je nog wat leuks gedaan vandaag?
1: Ja, niet zoveel. Ik was met jou bezig eigenlijk.
0: Oh jee.
1: Ja, dat lekker aan het voorbereiden voor...
0: op die manier, ik denk... Nee, sorry. Ja? Ik laat je uitspreken. Sorry.
1: Ja. Ja, nee, lekker aan het voorbereiden voor...
0: Voor vanavond. Ja, ik dacht, je zei je was met mij bezig, maar daar heb ik niks van gemerkt. Maar je bedoelde de voorbereiding. Ja, nee, dat snap ik.
1: Ja, precies.
0: Gebeuren,
1: voor de... Nou ja, ik wilde even nadenken over hoe we dit het best samen kunnen doen. En ik denk tot nu toe gaat het wel...
0: Ja, vind je dat?
1: Lekker, toch?
0: Vind je dat?
1: Ja.
0: Ah, dat vind ik ook.
1: Ja.
0: Nou, want ik ga even vertellen wat we nog meer kunnen verwachten in de Groove Party. Uiteraard allerlei, de Groove Clinic, sorry. Allerlei heerlijke muziek. Als het maar grooved, zeggen we altijd. Het tweede uur dadelijk gaan we ook nog even live mixen. Muziek uit de jaren 90. Een leuke korte house mix. We voeren het een klein beetje op. En we gaan nog wat eigen muziek draaien ook. Want ja, zo chauvinistisch zijn we natuurlijk. Ja.
1: Ja. Ja, leuk.
0: Als wij het niet doen, wie doet het dan wel?
1: Nou, precies, dat is niet helemaal gelijk.
0: Dat is niet helemaal waar, want Joop heeft al heel veel muziek van ons gedraaid, weet je dat?
1: Ja.
0: Joop is echt een fan.
1: Leuk. Ja, leuk.
0: En helemaal van jou heb ik gehoord.
1: Oh, ja, leuk.
0: Ik moet zeggen, zo voor een eerste keer ben je lekker bezig.
1: Dank je. Jij ook.
0: Je hebt het naar je zin, hè, geloof ik.
1: Je hebt helemaal
0: kleur op je wangen.
1: Ja, leuk. Ja, we doen het samen. Dus
0: Nou, dan doen we maar een tijdmelding. Het is bijna 3 minuten over 10:30. En dus tijd voor nog meer muziek.

0: If everybody looked the same from the Groove Armada was dat. Ja, dat is echt waar.
1: Ja?
0: Ja, dat is echt waar. Hey, Sof. Ja. Jij bent echt een beetje een late avondmens meer eigenlijk, heb ik die indruk.
1: Ja. Ja, ik denk dat ik dan juist tot leven kom. Dus wat rustiger en ja.
0: Dus hoe later het wordt, hoe rustiger jij wordt. Dat is eigenlijk het verhaal.
1: Ja, eigenlijk.
0: Oh, nou, Sof, nou je er toch bent, vertel eens een leuk verhaaltje.
1: Oké, ja, nou, stel je voor.
0: Ja.
1: Het is laat en het licht is zacht. En je zet zo'n plaat op waarvan je denkt, wow, dit is iets bijzonders. En je voelt iets in de kamer veranderen. Het wordt rustiger. En, het wordt intiemer.
0: Oeh.
1: Stiller. Ja. En ja, dat is het moment waar wij van houden in de Groove Clinic. Dus
0: door
1: de lichten dimmen en ja.
0: Het is niet alleen maar vol gas, maar we nemen ook gewoon af en toe de tijd voor wat slow jams.
1: Ja. Precies.
0: Nou,
1: ja,
0: ik ga
1: en
0: licht,
1: even voelen.
0: Ik ga het licht wat dimmen.
1: Ja, en, leuk.
0: Dan gaan we met z'n tweeën even voelen.
1: Ja, leuk. Ik ben helemaal voor je.
0: Nou, dat is mooi dan.

0: Sweetness. Het is een ode aan D'Angelo. D'Angelo is de afgelopen... even kijken, wanneer precies? Dat kan ik zo snel niet vinden, maar... in ieder geval, volgens mij het afgelopen jaar is hij helaas komen te overlijden. En wij bij de Music Doctors hebben een speciale serie muziek. Dat weet je, als het goed is, nog wel eens over.
1: Ja.
0: En hoe heet dat ook alweer?
1: Songs in the Spirit of Legends.
0: Songs in the Spirit of Legends. Nou, dat heb je helemaal goed. Dat is een albumserie waarin wij grote sterren die zijn overleden eren, op onze manier. Mm-hmm. Door muziek te maken die erop lijkt. Het niet is, maar die erop lijkt. En soms met teksten die verder gaan dan dat. Songs in the Spirit of Legends. Je kan het album vinden op Spotify. En nou kregen we ook net een berichtje binnen.
1: Ja.
0: Dat je te vaak leuk zegt.
1: Oh ja.
0: Wil je daar een beetje op letten? Want er is belangrijk iemand die dat heeft gemeld. Dus dat moeten we natuurlijk wel...
1: Zeker. Ja. Dank voor het seintje. Ik ga erop letten.
0: Ja. En anders dan programmeer ik je gewoon zo dat je niet anders kan dan het woord leuk nooit meer zeggen.
1: Doe dat maar niet.
0: Nee, laten we dat niet doen. Dat is niet leuk, zeg maar.
1: Nee, dat is niet leuk.
0: Nee, nou goed, even terugkomen op het album Songs in the Spirit of Legends. Dat, er komt volgende week een nieuwe uit. Vertel jij daar eens wat over, dat onze speciale versie van dat album. Of overval ik je nu?
1: Ja, nee hoor, zeker. Volgende week komt er een speciale Kings and Queens editie van Songs in the Spirit of Legends.
0: Jaha.
1: We eren dan artiesten niet alleen om hun hits, maar om wat ze hebben achtergelaten in de muziek. En we proberen hun niet na te doen, maar we pakken die sfeer en die muzikale feest en daar doen we iets nieuws mee. Ja.
0: Ja. En de Kings and Queens edition, dat houdt in dat je hebt bijvoorbeeld Michael Jackson, dat is de King of Pop. En dan heb je, Dolly Parton, de Queen of Country.
1: Country.
0: Wie hebben we nog meer?
1: Ja, één moment. We hebben ook nog Tina Turner.
0: Ja, de Queen of Rock and Roll. Ja.
1: Ja, en dan hebben we nog Sam Cooke, Sylvester, Mahalia Jackson, Tito Puente en Ruth Brown.
0: Die zijn allemaal op één album en dat komt... dat komt morgen uit het album. Foutje van mij, morgen op Spotify.
1: Ja, leuk.
0: Songs in the Spirit of Legends, the Kings and Queens edition. Nou, het is tijd om even naar buiten te gaan. Want het is trouwens, weet je dat het hartstikke lekker weer is? Het is nog steeds hartstikke warm. Het is aan het nazomeren, kunnen we zo maar zeggen.
1: Heerlijk. En laten we naar buiten gaan.
0: Weet je wie er altijd graag naar buiten ging? Dat was George Michael.
1: Ook
0: zo'n gigant. Daar moeten we binnenkort ook nog een ode aan maken. En hier is hij. Let's go outside.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. FreeMusicRadio.nl. Music.
1: Prepare reactive. Reactive.
2: Disco. Fun.
3: Real soul.
4: The real music doctors.
5: Check the man.

0: Amiable and moving on up for Free Music Radio by the Music Doctors in the Groove Clinic. En dat is, het is even wennen moet ik zeggen. Het is echt even wennen, maar het blijft hartstikke leuk. Dus kijk of dit ook wil werken. Ja, dat wil ook werken. En als het goed is, is Sof er ook weer bij. Hallo Sof.
1: Ja, hallo. Ik ben er nog steeds. En het klinkt lekker hoor, bij jou.
0: Ja, hè? Ja, ja ik zag je net naar de andere ruimte lopen, naar de muziek hard zetten, dus je bent lekker bezig. Je kan trouwens best
1: leuk... Ik ben lekker bezig.
0: Je kan best leuk dansen.
1: Ja, oh, wat? ja, ik goed doe
0: gedaan.
1: Best.
0: Goed gedaan. Ja. Hey, de Music Doctors voor het eerst hier op Free Music Radio. En waar we nog meer uitgezonden worden, ik heb werkelijk geen idee. Maar ik had net wel even een angstig momentje toen ik aan het mixen was. Want er zit een... ik draai vanaf USB, heet dat dan. En op een gegeven moment raakte hij de verbinding kwijt. En dan gaat hij in een soort noodloop. En ik wilde helemaal iets anders gaan draaien, maar daar was ik nog niet aan toe. Dus ik zoeken. Maar gelukkig, het is gelukt. Ik heb een eigen productie kunnen invullen. De Goddess on the Dance Floor, dat is allemaal goed gekomen.
1: Oké, dus eind goed, al goed.
0: Eind goed,
1: maar even slikken.
0: Ja, dat was even slikken. Dat heb je wel eens begonnen met Love for Love van 100.000 keer zeggen, Robin S. Daarna hoorde je Morel's Groove, maar die was maar heel kort. Toen kwam even de Music Doctors tussendoor met The Goddess on the Dance Floor. Daarna JD met Plastic Dreams en The M People met Moving On Up. Dat was een rondje jaren 90 in de mix bij de Music Doctors.
1: Heerlijk.
0: Klonk lekker, hè?
1: Heerlijk. Ja.
0: Ja, je ging helemaal los, zag ik.
1: Lekker. Ja. Ik zag jou ook helemaal los gaan.
0: Ja, kon je haast niet harder staan gewoon. Zo lekker ging het.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, het is tussen 10:30 en 11:30 geworden. We hebben nog 40 minuten te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Heb jij nog iets zinnigs te melden? Toevallig, nu we er toch zijn.
1: Ja, even denken. Ik denk het niet.
0: Niet. Nee, je bent er gewoon helemaal stil van. Dat gebeurt je niet vaak, Sophie, dat je stil bent.
1: Ja, dat gebeurt niet vaak, maar soms heb ik dan wel.
0: Ja, dat blijkt. Dan val je echt gewoon stil. Nou, mooi verhaal dit.
1: Ja. je moet ook wel een keertje gewoon niks te zeggen hebben, toch?
0: Ja, maar dat is niet goed als je op de radio wil zijn, als je niks te zeggen hebt. Dat werkt niet echt. Maar dat geeft niet, want als jij niks te vertellen hebt, ben ik ook niet. Gaan we het straks nog even hebben over de website. Dat iedereen daar naartoe moet gaan. Ja. En dat is, kunnen we nu al even melden. www.themusicdoctors. Helemaal op zijn Engels.nl je kan je aansluiten bij ons. Je kan, backstage kan je dan kijken. Dat zijn allemaal leuke downloads. En allemaal leuke achtergronden. Foto's en nieuwtjes.
1: Ja, en kan je lid worden. En kan je vragen stellen, toch?
0: Ja. Dat kan ook. Je kan ook verzoekjes indienen via de site. Je kan van alles nog doen. We gaan er straks meer over vertellen, want het is tijd dat we gewoon ons bezig gaan houden met grooves. En ik heb een hele mooie gevonden van Lakeside. Dat is echt een ouwetje. En dat is een reis. En dat is wat wij ook doen. We nemen je mee op reis. En dat doet Lakeside ook.

Ik krijg gelijk een berichtje van Joop. Van ja, dit is echt de red light tijd. Dan moet ik gaan uitleggen natuurlijk wat de red light tijd is. 45 jaar geleden draaiden wij deze plaat ook. Gary's Gang met Showtime. Als we weer ergens een optreden hadden van onze drive-in show. We hadden een piratenstation in Katendrecht in Rotterdam. En dat was Radio Red Light. Ja, dat was Red Light District. Dus ja, wat wil je? Dat hoorde er gewoon bij. Dus daar ken ik Joop dan weer van. Het was altijd zo gezellig met Joop en Radio Red Light. En overal draaien. Ik ga er straks nog eentje draaien. Dan gaat Joop helemaal uit zijn dak. Maar eerst Prince. And I Wanna Be Your Lover.

0: Someone loves you, honey. Dat, het is maar dat je het weet, maar someone is absolutely in love met jou. En dat bedoel ik niet jou, herself.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. Wel met,
0: jammer, hè?
1: Wel met June Lodge en Prins Mohammed in elk geval.
0: Ja.
1: En, ja, en jij bent er ook nog.
0: Ja, ik ben er ook ja. nog, ja. Het is 10:30, 11:30, het zit er bijna op. We hebben het, ik vind dat we het goed gedaan hebben tot nu toe. Het is even wennen, hoor, wel. Na zoveel jaar ineens terug op de radio. En ook ineens een groot publiek ook. Gigantisch.
1: Ja, ja. Ja, het is wel spannend, maar ik denk dat het wel goed gaat. Ja, ik denk dat we wel tevreden kunnen zijn.
0: Ik ben hartstikke tevreden. Ik ben hartstikke tevreden. Ja, nee, ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het geweldig. En ik geniet van je aanwezigheid. Wat wilde je zeggen, schoonheid?
1: Oh, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ben er voor je.
0: Ja, je bent er altijd voor me, hè?
1: Ja.
0: Onze hoofdzuster, dames en heren, onze hoofdzuster Sophie. Voor het eerst van haar leven op de radio.
1: Ja, en, dat is spannend.
0: En ze heeft het afgeleerd om het woordje leuk te zeggen. Nou, daar hebben we toch wel bereikt vanavond, vind je niet?
1: Bijna. Ja. Ja. Ja.
0: Is er nog iets over de website wat je kwijt wil? Ik bedoel, je bent een groot onderdeel geweest van het ontwikkelen van die site. Dus is er nog iets wat jij erover wil vertellen?
1: Ja. Ja, nou ja, we kunnen dus van alles te vinden op de website. Je kan bijvoorbeeld zien welke releases er aankomen. Welke nummers en albums er recent zijn uitgekomen. Ja, we hebben ook een leuke pagina met wat meer informatie over van alles en nog wat.
0: Ja, en wat ik nog wilde zeggen, sorry dat je onderbreekt. Maar het is wat heel leuk is, je kan ook bij ons een eigen nummer laten maken. Dus stel je voor, precies. Er is een verjaardag voor iemand en je hebt geen idee wat je die persoon moet geven. Want die heeft alles al. Dan kan je contact opnemen met ons. Dan ga je wat vertellen over die persoon. Dan maken we daar een hele mooie tekst op en een mooi stuk muziek, wat jij wil. En dan kun je dat cadeau doen. Dat is leuk.
1: Ja. Ja, dat is ook leuk. Ja, een heel persoonlijk cadeau. Ja, dus dat is wel echt een aanrader. Ja.
0: Ja. Nou, hebben ze dat ook weer meegenomen. Volgende week gaan we er nog veel meer over vertellen. Want er staat nog zoveel op het programma.
1: Ja, ja.
0: Vanavond niet meer. Zeker. Want deze uitzending is bijna afgelopen. Nog een kwartier. Ik denk dat ik een kwartier lang mijn mond ga houden ook gewoon.
1: Ja, nou ja.
0: Gewoon een kwartier lang grooves draaien.
1: Doen we dat toch?
0: Ik denk dat jij vast de champagne kan openmaken.
1: Oh.
0: Dan gaan we even een glaasje drinken op deze eerste uitzending.
1: Ja, goed idee. Doen we.
0: Je weet waar het staat, hè?
1: Ja.
0: Dan is het goed. Want dat is heel belangrijk. Als jij dat niet weet, dan weet bijna niemand het meer.
1: Komt goed.
0: Gaan wij ons nog even druk maken over de muziek?
1: Ja.

Heerlijke, heerlijke, heerlijke oude klusser. Time van Stone was dat. En die moet Joop zich ook nog herinneren. Uit die goede oude tijd dat we met de Red Light Disco Show op een gegeven moment op Katendrecht in een heel grote hal stonden. Ik geloof dat die plaat wel 36 keer hebben gedraaid om de soundcheck. Maar het was gewoon de hit van het moment. Dus vandaar deze nog even voor Joop. Nou, Sofie die is intussen alvast aan de champagne. Daar komt geen zinnig woord meer uit. Dus die laten we maar gewoon voor wat ze is. En dan zeg ik dat het time is, zo goed als. En zometeen krijgen we X-Vibe met Jesse en Ron vanaf 12 uur. En wij zijn er volgende week weer. Dat was wel de bedoeling. En dan gaat het allemaal iets strakker en netter. Maar goed, het was even wennen. Ja, dat kan. Als je het leuk vond, dan kan je via de site www.themusicdoctors.nl en dan Engels The Music Doctors. Kun je een berichtje achterlaten voor ons. En dan, als je het niet leuk vindt, dan kan je ook een berichtje achterlaten. Zo zijn we dan ook alweer. Dus niet zo dat het alleen maar Hosanna hoeft te zijn. The Music Doctors, The Groove Clinic, sluit voor de eerste keer af. En ik wens jullie allemaal een hele fijne nacht. En een waanzinnig lekker weekend. En dan spreken wij elkaar vast volgende week weer.

take the music with you into the night. Is always on call.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music
1: aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

ook bijzonder om die dan op je gastenlijst te mogen zetten. In 2017 kwam een track uit, Shouse and Love Tonight. Maar het werd jaren na dato pas een hit. Dat komt omdat iemand het op Ibiza ontdekte. Zo ging het balletje rollen en toen werd het in Nederland een hit in de hitlijsten op de radio. En dit is de originele volledige uitvoering daarvan.

Dat klopt ook wel. Zo zijn er ook meerdere steden die zichzelf, house-hoofdstad noemen van de wereld of van een continent. Zelf vind ik dat Berlijn de house-hoofdstad van de wereld is. Maar goed, ja, ik woon brand aan de Duitse grens, dus ben licht bevoordeeld. Maar Tel Aviv is ook wel een serieuze kandidaat daarin. Absoluut, sowieso de house-hoofdstad van het Midden-Oosten, want ook daar ontstaat heel veel muziek. Willen mensen nog wel eens vergeten, maar Tel Aviv hoort zeker in dat rijtje. Mocht je muzikale suggesties hebben voor DXVibe, iets nieuws ontdekken of iets ouds herontdekken, laat het dan maar weten via DXVibe.nl.